0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één.
2: Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
3: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
2: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
4: Goeienacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Rijkswaterstaat gaat binnen 14 dagen beginnen met controleren of er vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Nu kan het nog niet omdat er eerst speciale camera's moeten komen die kentekens kunnen herkennen. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens over de verzwakte brug, maar omdat controle ontbreekt, rijden ze er toch. In Italië zijn protesten tegen het hardhandige optreden van de politie, waarbij een Marokkaanse man overleed in de stad Bologna. De man had een psychose en was agressief en werd door de politie minutenlang tegen de grond gedrukt. Hoewel de man om hulp smeekte, gingen agenten niet van hem af. Even later overleed hij. Ruim de helft van de bedrijven in ons land heeft last van de oorlog in het Midden-Oosten. Vooral de groothandel- en transportbedrijven zijn de dupe, zegt de Kamer van Koophandel na onderzoek. Zij worden meer dan andere bedrijven geraakt door bijvoorbeeld de hoge brandstofprijzen. En het wangedrag van Argentijnse voetballers na de verloren WK-finale tegen Spanje krijgt misschien een staartje. De FIFA begint een onderzoek. Na het fluitsignaal ging vooral de Argentijnse middenvelder Paredes door het lint. Zo werkte hij een Spaanse speler tegen de grond en greep hem bij de keel. Het weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. De staan gaan van tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsca.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsca.
3: Ja. Het is eigenlijk met dat altijd 8 vrijgezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Ter Apel is iemand gewond geraakt bij een steekpartij. RTV Noord meldt dat er werd gestoken bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Daar is iemand voor opgepakt. De aanleiding voor de steekpartij is niet bekend. Bij het aanmeldcentrum zijn er vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. Er komt definitief geen Formule 1 Grand Prix op het TT-circuit in Assen, schrijft de Telegraaf. De circuitdirecteur had het wel graag gewild, maar kreeg van de Formule 1 te horen dat de kalender de komende jaren vol zit. Volgende maand is dus voorlopig de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. In Hilversum is brand geweest in een Turkse supermarkt. Vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak en was er veel rook. Huis en winkels eromheen werden voor de zekerheid ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. En studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek. De zonneambulance is speciaal voor mensen wereldwijd in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. Het weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die doen ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten, hè?
0: En religie.
4: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na maanden trainen zijn de eerste lopers begonnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. Om 4 uur vertrokken de eerste wandelaars voor de 50 kilometer door de Betuwe. Daarna zijn de mensen die de 40 kilometer doen aan de beurt en de 30 kilometer lopers. De oudste wandelaar is maar liefst 92, de jongste 11. De Amerikaanse president Trump komt met hoge importheffingen op bepaalde producten uit Canada, 50%. De extra belasting geldt bijvoorbeeld voor Canadese wijn, cement en ijshockeysticks. Het is een reactie op een maatregel van de Canadezen die minder spullen uit Amerika importeren. Studenten in Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die rijdt en werkt op zonne-energie. Volgens de studenten is dat uniek in de wereld. De zonneambulance is speciaal voor mensen in afgelegen gebieden. Die kunnen moeilijk medische hulp krijgen doordat de wegen slecht zijn en er weinig brandstof is. De ambulance wordt volgende maand getest in Kenia. En de voetballers van wereldkampioen Spanje zijn gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen juichten de spelers toe die in een open bus werden rondgereden in de hoofdstad Madrid. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum. Spanje pakte de wereldtitel door de WK-finale met 1-0 te winnen van Argentinië. Het weer van Weer Online. In het binnenland kan het fris zijn, koelt af tot 7 graden in het oosten. Overdag een mix van zon en stapelwolken. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden. En tot zover het AP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is gisteravond iemand neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en de politie heeft de verdachte opgepakt. Bij het aanmeldcentrum zijn de laatste tijd vaker geweldsincidenten, vooral met jonge asielzoekers uit veilige landen. In Nijmegen is de Vierdaagse begonnen. Vannacht om 4 uur vertrokken de lopers van de 50 kilometer. Een uur later mochten ook de deelnemers aan de 40 kilometer beginnen. Over een uur zijn de mensen aan de beurt die de 30 kilometer doen. De eerste etappe gaat door de Betuwe, langs plaatsen als Bemmel en Elst. Veel rook gisteravond in het centrum van Hilversum. Daar was brand uitgebroken in een Turkse supermarkt. Het vuur begon klein in een houten bijgebouw, maar al snel sloegen de vlammen uit het dak. Huizen en winkels eromheen werden ontruimd. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. Een dag na de gewonnen WK-finale zijn de voetballers van Spanje gisteravond groots gehuldigd. Meer dan 1 miljoen mensen probeerden in Madrid een glimp op te vangen van hun helden. De selectie werd eerst rondgereden in een open bus. Daarna ging het feest vrolijk verder op een plein in het centrum van Madrid. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag aardig wat zon, in het westen eerst nog vaak bewolkt. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Bettel een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
7: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
8: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
0: Twente FM Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is gisteravond een steekpartij geweest. Er is iemand gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. En ook is er een verdachte aangehouden. Bij het aanmeldcentrum slaat vaker de vlam in de pan. Vaak binnen de groep asielzoekers uit veilige landen. In Madrid hebben meer dan 1 miljoen mensen gisteravond gevierd dat Spanje sinds zondag wereldkampioen voetbal is. Eerst werden de spelers rondgereden in een open bus en daarna werden de spelers in het zonnetje gezet op het podium. Maar ze werden toegejuicht door de feestvierders. Alle wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de 108e editie van het wandelevenement. De eerste die de 50 kilometer doen vertrokken vanmorgen om 4 uur. Er lopen zo'n 45.000 mensen mee aan de 30, 40 of 50 kilometer. De oudste wandelaar die zich dit jaar heeft ingeschreven is 92, de jongste 11. En na het afscheid van Zandvoort komt er ook geen Grand Prix op het TT-circuit in Assen. Volgens de Telegraaf heeft het circuit te horen gekregen dat de Formule 1-kalender tot en met 2030 al vol zit. Daarom pompt Assen ook voorlopig geen geld in aanpassingen die het circuit geschikt moeten maken voor een Formule 1-race. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag is het weer aardig zonnig. In het westen eerst nog wat bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente.

0: De Bauza en Magnetic hier op Twente FM. Beste mensen, wees welkom. Een nieuwe aflevering van Twente wordt wakker, ja.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Op deze dag, 21 juli 1919, Anthony Fokker die sticht in Amsterdam zijn eigen vliegtuigfabriek Fokker.
1: Vandaag in het nieuws.
0: 3 jaar nadat de vrije school de Zevenster verhuisde naar de wijk De Essen in Oldenzaal is de sloop van het oude schoolgebouw de tij begonnen. Op de locatie zouden woningen moeten komen, maar concrete plannen zijn er nog niet altijd. Omwonenden wachten daar al lange tijd op, lees ik na op 120.nl. En in 2025 zijn er bij de gemeente Hengelo ongeveer 500 gevonden voorwerpen gemeld. Vooral sleutelbossen, mobiele telefoons, portemonnees, brullen en fietssleutels die worden vaak gevonden. De gemeente bewaart de spullen zodat eigenaren ze kunnen ophalen. En van 21 tot en met 24 juli, dat is vanaf vandaag tot en met vrijdag, wordt voor de 41ste keer de Tubbergse fietsvierdaagse gehouden. Tijdens de fietsvierdaagse kunnen deelnemers genieten van mooie routes en omgeving van Tubbergen. Traditioneel wordt die altijd gehouden in de eerste week van de bouwvakvakantie hier in Noord-Nederland. En ook de Nijmeegse vierdaagse is weer begonnen in Nijmegen. En zoals gebruikelijk gaan we die elk jaar volgen met wat Twentse wandelaars die we her en der bellen in de show en kijken hoe zij hun beste beetje voortzetten, inderdaad. We zijn benieuwd. Straks een wandel met Ben en Wim. Stapelwolken, veel zonneschijn en 24 graden. Vandaag in Twente. Wordt wakker,
2: met Twente
0: FM. We gaan het ook nog hebben over waterschap. Want die klaagt over te weinig water. We gaan het hebben over de afgraving in Ente. En we gaan het natuurlijk hebben over Tour de France. En de reunie van Beep. Daar gaan we het ook over hebben met Marga Bult. Ja. Wees welkom in

0: Medusa en Dermot Kennedy, Paradise.
1: Twente wordt wakker. Vandaag de dag dat.
0: Het is 21 juli. Vandaag op deze dag in 2018 de officiële opening van de Noord-Zuidlijn, de metro in Amsterdam. Opening werd gedaan door Femke Halsma. Onder andere de aanleg die kende veel tegenslagen en duurde 15 jaar in plaats van de geplande 9 jaar. De lijn kostte 3,1 miljard euro in plaats van de begrote 1,4. Ja, dat is lekker, maar hij ligt er wel. 2018 werd hij geopend op deze dag, de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. En 2013 in België doet koning Albert afstand van de troon. En dat doet hij vanwege zijn leeftijd en de gezondheid, 2013 op deze dag. Dan 2008, Radovan Karadzic, de leider van de Servische Republiek en de verdachte van oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische Burgeroorlog, wordt gearresteerd, in de boeien geslagen. En 1990 in Berlijn vindt de opvoering plaats van The Wall. Nou, de gelijknamige LP van Pink Floyd. Zo'n 200.000 toeschouwers die maken op de Potsdamplatz de symbolische herbouw en afbraak van de Berlijnse muur mee. Dan 1986 in Nederland treedt Joop den Uyl af als fractievoorzitter van de PvdA. Hij wordt opgevolgd door Wim Kok. En 1977, begin van een zesdaagse gewapend conflict. Grensconflict tussen Egypte en Libië. 1968 dan, wielrenner Jan Janssen wint als eerste Nederlander ooit de Ronde van Frankrijk door in de afsluitende tijdrit de Belg Herman van Springel uit het geel te rijden. En 1947, begin van de eerste politionele acties in Nederlands-Indië. En 1919, lang geleden, Anthony Fokker die sticht in Amsterdam zijn eigen vliegtuigfabriek. En dat heette uiteraard Fokker. Dan de top 40, die was gedateerd op deze dag. 21 juli 1990. En de binnenkomers van die lijst als volgt. Post, Modern Man van DCVO komt binnen op 40. A Face in the Crowd van Topetti is de binnenkomer op 34. En Strung Out van Winnie en Lisa, die komt binnen op 33. Wil niet dat je weggaat van Clouseau is de binnenkomer op 27. En de hoogste nu binnenkomen vinden we op 23.

Cat Jackson en Heer de Drummer. Uiteindelijk wordt het nummer 3. Hij staat 9 weken in de top 40 en kwam binnen op deze dag in 1990 in de hitlijst. Op nummer 23 als hoogste nieuw binnenkomen. Dan de top 3. Op 3, Hijo de la Luna van Mecano. Op 2 blijft staan Oops Up van Snap. En op 1 blijft staan Dirty Cash van The Adventures of Stevie V. De nummer 1 van 21 juli 1990.

0: Maal Smit en Nell Horan en Drive Safe hier op de Twente Radio Twente FM op deze dinsdag de 21ste juli. En zoals gebruikelijk volgen wij altijd Twentse wandelaars in de Nijmeegse Vierdaagse. En wie hebben we hier? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rick Damhuis uit de Lutte.
0: Rick Damhuis uit de Lutte. En het is duidelijk te horen dat je aan het lopen bent. Hoe is het gegaan vanochtend?
1: Prima, ja. 4 uur gestart, dus nu zo'n 3,5 uur onderweg.
0: Oké. Okay.
1: 22 kilometer rap zitten.
0: Dat is fijn. Ja, dat doe je al goed. De meeste mensen die nu opstaan denken van, heb je al 3,5 uur gelopen? Ja, dat gebeurt dan met die Nijmeegse Vierdaagse. Op tijd bed uit, vroeg starten.
1: Ja. Ja, 4 uur is de start voor de 50 kilometer. Ik moet de 50 kilometer. Mannen tussen de 18 en 50 moeten de 50. En dat start om 4 uur. Dus 2:15 stond ik op.
0: Ja, dat is mooi op tijd. Ze hebben ook s'avonds vroeg naar bed. Is dat nog een beetje gelukt gisteravond of niet?
1: Gisteravond niet echt. Maar de andere avond zal het wel lukken.
0: Oké, ja. Dat denk ik ook wel. Hey, hoe is het met die Vierdaagse? Heb je hem vaker gelopen? Heb je geoefend, et cetera?
1: Ja, nou, dit is mijn 18e keer.
0: 18e keer?
1: Geoefend. 18e keer inderdaad. En geoefend nou, eigenlijk ongeveer 0 kilometer.
0: Oké.
1: Maar eigenlijk gaat het altijd wel goed.
0: Ja, dat is, op een gegeven moment zit dat in je benen op een of andere manier, hè?
1: Nou, ik weet wel waar ik aan begin inmiddels.
0: Ja, nee, dat geloof ik graag. Als je dat voor de 18e keer doet, dan weet je ook precies langzamerhand hoe de weg loopt. Dat is elk jaar hetzelfde, ja. Toch?
1: Ja, de route is elk jaar hetzelfde. Met af en toe kleine aanpassingen, maar in principe elk jaar hetzelfde.
0: Ja. Hey, hoe is de sfeer? Want je hebt het nu voor de 18e keer meegemaakt. Het is altijd weer even een dingetje als hij om 4 uur losgaat de eerste dag. Hoe was dat?
1: Ja. Nou, 's ochtends is het weer altijd nog wel redelijk rustig. En vanmiddag dan begint echt de feestsfeer. Vanaf een uurtje op vanmiddag, vanaf een uurtje of 10 meestal.
0: Ja, je hoort nog geen mensen zingen, begrijp ik.
1: Nu nog niet, nee.
0: Het is nog rustig en stil, ja.
1: Ja.
0: Oké, en waar loop je nu ongeveer?
1: Tussen Elst en Arnhem.
0: Elst en Arnhem. De route is een paar jaar geleden omgelegd. Dat was vroeger, ging dat rechtdoor, geloof ik. En nu loop je eerst via die welbekende en beroemde en beruchte vooral dijk, hè?
1: Ja, de dijk zit nu in de ochtend. En daar was het nog helemaal rustig vanochtend.
0: Oké. En zonnetje erbij, lekker lopen?
1: Ja, het is echt prima wandelweer. Niet te warm, zonnetje, geen regen.
0: Oké. En zaten er een beetje mensen langs de kant al vanochtend om jullie aan te moedigen?
1: Ja, in de stad Nijmegen heel veel studenten. En onderweg al heel veel kinderen met snoepjes en komkommetjes. En ja, dat wordt er steeds meer.
0: Oké, hoe hou je jezelf fit met alleen maar water en af en toe een reepje? Of heb je ook nog post onderweg?
1: Geen vaste posten, maar meestal wanneer het uitkomt, dan stop ik eventjes.
0: Oké, kijk aan. Loop jij alleen of met meerdere?
1: Nou, mijn moeder loopt ook, alleen zij mag de 40 kilometer.
0: Oké.
1: Dus ik ben eerder gestart. Ik loop de eerste 30 ongeveer alleen en de laatste 20 voor mij lopen samen.
0: Oké. Dus dat, maar je weet ongeveer van elkaar waar je loopt, begrijp ik.
1: Ja, nou, er is één punt waar de routes samenkomen en daar wachten we op elkaar.
0: Oké, nou, we zijn benieuwd hoe het gaat. Hoe laat denk je over te zijn?
1: Ik hoop rond 1:30. Okay. 1:30.
0: Dat is een mooie tijd, kunnen we een beetje genieten.
1: Heerlijk voorin.
0: Ja. Hartstikke goed, Rick Damhuis uit de Lutte. We gaan je volgen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Je moeder trouwens ook. En nog meer wandelaars tot aan 10 uur vanochtend in de show. Ik wens je veel succes en tot de volgende. Goed. Rick Damhuis.
1: Tot de volgende.
0: Hoi.
2: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken, bij RTT, om me nog grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, horen nieuw.

0: advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Isoleren BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentseadverteren.nl.

0: vallen. Zo viel de VS onder meer Iraanse lanceerplatforms aan en Iran had Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait als doelwit.
1: Daphne, dankjewel. Rutger, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het Wilming Theater en het Muziekcentrum in Enschede zijn vorig jaar opnieuw in de rode cijfers beland. Het verlies kwam uit op bijna 1,5 ton, zo blijkt uit het nieuwe jaarverslag. Dat is weliswaar lager dan in 2024, maar is zonder meer een teleurstellend resultaat, zo schrijft de toezichthouder. Dit is opvallend, want veel andere theaters in Twente zijn al wel weer financieel gezond. Bij de Schouwburg in Hengelo ging het vorig jaar zelfs zo goed dat het theater een subsidie van 70.000 euro moest terugbetalen aan de gemeente. Automaatje Hengelo neemt voorlopig geen nieuwe klanten meer aan. Simpelweg omdat de vervoersdienst tegen de grenzen van haar groei aanloopt. Maar de projectleider heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente Hengelo met extra geld over de brug komt. Al heeft de gemeente dat nog niet toegezegd. En archeologen zijn in Enter begonnen met de opgraving van een bijzonder grafveld uit de late bronstijd. Eerder werd hier een zeldzaam langbeddig grafveld ontdekt dat naar schatting 3000 jaar oud is. De vondsten gaan na de opgraving voor specialistisch onderzoek naar Almelo. En dan het weer voor Twente. Het wordt vandaag de zonnigste dag van de week met 22 tot 24 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig bij dan 21 graden.
1: Dankjewel, Rutger. We gaan even naar het wegdek. Daar is het rustig. Het is ruimbaan, zoals het heet. 1 controlepost wordt er gezien. En die is ver van ons bedshow, zeg maar.

0: Het is een feestje, het is Fons Veurink. En ja, een feestje is de Nijmeegse Vierdaagse ook. En daar is weer Ben Nijkamp. Ben, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor de 150ste keer, toch?
1: Bijna. De 41ste.
0: De 41ste voor Ben Nijkamp. Ja, traditioneel in de Nijmeegse Vierdaagse. Nou ja, vertel, hoe gaat ie? Ja, waar je loopt toch weer? Op de maan, geloof ik, qua geluid.
1: Ja. Ja, dat is altijd zo overlijke baan. Ik ben nou even kijken. 14 kilometer onderweg.
0: Oké, 14. Dat is mooi. Je loopt...
1: De zon komt in orde, dus dat weet je nog meer, hè?
0: Ja, dat is altijd lekker natuurlijk, zeker weten. Welke afstand loop je ook weer? Verbinding met Ben is wat minder dan net met...
1: 40 kilometer.
0: 40 kilometer, kijk eens aan, Ben. En wat prikkelt u Edia weer dat je mee wil doen?
1: Moet er wel wat voor doen, hè?
0: Ja, dan moet je zeker, moet er zeker wat voor doen. Hé, wat prikkelt nou Edia weer dat je mee wil doen? Ik ga je even bellen met die andere lijn, Ben, want dit gaat hem niet worden volgens mij. Want dat is te mooi in water zijn natuurlijk, hè? Kunnen we het toen niet hebben op deze dinsdagochtend. De Nijmeegse wandelaars vertrokken. En natuurlijk ook weer Ben en Nijkamp. Die we ieder jaar bellen omdat het, omdat hij zijn uiterste best doet. En de 41ste keer is ook niet mis natuurlijk, hè. Laten we wel wezen. Kijken of dat op deze manier beter gaat. Ben, dit is beter. Gelukkig maar. Ja. En je 41ste keer, wat prikkelt dan nu ieder jaar dat je toch wel mee wil doen?
2: Gewoon, ja, de Vierdaagse. Dat is iets apart, denk ik wel, als ik hem uitgelopen heb. En ik kom zaterdag thuis en denk ik, nou, volgende week beginnen we met trainen voor de volgende
0: Vierdaagse. Oh. Ja, train je nog altijd veel, Ben?
2: Ik train elke week, ik probeer in ieder geval elke week zo'n 30, 35 kilometer te lopen, dus vanaf volgende week weer.
0: Oké, nou, dat is mooi. Volgende. Zijn er al dingen anders dan andere jaren of is het allemaal weer hetzelfde?
2: Het is altijd allemaal hetzelfde hoor, veranderd weinig. De routes zijn hetzelfde, af en toe een kleine afwijking, maar voor de rest. Dus,
0: nou, daar komt de Twente daar heel goed uit. We houden van hetzelfde en we weten ook dat het dan gezellig is en fraai. Alweer studenten gezien en dat soort dingen, Ben, want dat let je ook altijd op dinsdagochtend.
2: Ja, hoor, die stonden er vanmorgen ook alweer met z'n allen. Want ze zijn net wakker. Voor mij zijn ze nog gewoon wakker vanaf gisteren. Zijn ze nog druk bezig met feestvieren. Dus,
0: Heel goed. Hoe is het met de andere wandelaars? Want enorm populair is het, zo heb ik begrepen. Veel jeugd wordt er gezegd.
2: Ja, er lopen meer jeugdigen mee dan andere jaren. Dat las ik ook. Dus dat is goed. Hè. Hoe meer mensen er bewegen, zeggen ze altijd, des te beter het is. Hè.
0: Ja, uiteraard. Dat mag duidelijk zijn. Heb je hier nog bepaalde doelen gesteld? Of doe je er gewoon net zoals andere jaren, gewoon op je vaste plekjes even een pauze? Of stop je niet zo heel veel?
2: Ja. Gewoon de vaste plekjes even pauze halen. En dan tot het einde. En dan zien we wel laat terug zijn. Rond een uur of één, denk ik, in die buurt.
0: Ja. Hey, hoe laat ben je gestart vanochtend?
2: 5 uur.
0: En was je al wat eerder op de startpositie, de wedren, om de sfeer te proeven? Of, tenminste, dat neem ik aan op de eerste dag.
2: Ik was er zo'n half uur van tevoren. Want dan, als je later bent, sta je helemaal achteraan. Dus dan wachten met de start. Maar het is ook altijd gezellig, die wedren. Dus allemaal muziek en vooral soorten dingen zie je daar. Allemaal mensen. Dus het is altijd wel leuk om te zien.
0: En zoals u weet, beste mensen, Ben die stuurt me dan ook altijd foto's al heel vroeg hoe de sfeer is. En dan staat het ook altijd helemaal vol, supergezellig. Maar die eerste dag die prikkelt toch altijd. Het is toch een beetje een zenuwachtige sfeer.
2: Ja, het is altijd even een rijksavond. Van maandag naar het bed gaat, is het tijd wakker zien te worden. Wel, om de half uur laten we spreken, word je wakker. Het is wel te laat, het is nog niet zo laat. Maar het lukt allemaal wel weer. Dus, vanaf morgen gaat het een stuk beter. Dus we slapen. Dan worden we weer moe, slaap je beter.
0: Goed zo.
2: Gaat de goede kant ook. Dus,
0: Nou Ben, geniet er lekker van. Misschien hebben we nog even weer bellen voor 10 uur. Maar even kijken of dat gaat lukken. Waar loop je nu ongeveer? Dan kunnen we even een spel trekken op de kaart.
2: Valburg. Ik loop in Valburg.
0: Valburg. Oké dan. Succes Ben Nijkamp. Dankjewel. En tot later.
2: Oké, tot zo.
3: Zijn er vandaag jarig?
0: Een greep uit de verjaardagslijst. Die zijn onder andere jarig vandaag op deze 21 juli. Het is Ko Adriaanse, de voetballer, die wordt, de voetbaltrainer moet ik zeggen, die wordt vandaag 79. Cat Stevens is vandaag jarig, 78 geworden. Henny Stamsnijder, oud wielrenner, wordt 72. Uit Ente. Boris Diedrich is politicus, wordt 71. En ook 71 wordt Taco Okkersen. We kennen hem nog beter als Taco van Putin on the Ridge.

0: Hij is jarig vandaag, deze Taco. Putin on the Ridge draaiden wij. En Taco, die is volgens mijn kalender, die hangt 71 geworden. Taco Ockers. En het was ook zijn enige grote hit. Putin on the Ridge, begin jaren 80. Het is zomers, het is warm. Ik denk, nou, er valt nog wel redelijk genoeg regen. Maar we hebben lage waterstanden. Dat blijkt uit de berichten ook van vechtstromen. En Frank Brouwer weet alles van. Frank, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, hoe nijpend is het, zoals het dan heet?
1: Nou, we beginnen ons best zorgen te maken. En dat komt niet alleen omdat het nu al een tijdje behoorlijk warm en droog is. Maar er komt ook heel weinig water onze kant op vanuit de IJssel en het Twentekanaal. En dat samen maakt dat we in Twente spreken van een watertekort.
0: Ja, en dan hebben we een probleem om op te pompen of moeten we maatregelen nemen? Wat gebeurt er dan onder andere?
1: Nou, wat er normaal gebeurt is dat een deel van Twente, en mensen realiseren zich dat niet altijd, dat wordt van water voorzien via het Twentekanaal. Dus water uit de bergen in Zwitserland komt via de Rijn onze kant op, dat gaat de IJssel in en bij Eefde wordt water afgetapt het Twentekanaal in en dat wordt vervolgens in het gebied overal ingelaten. En daardoor zitten sloten en beken, daarom zit daar water in. En omdat er heel weinig water op dit moment via de Rijn binnenkomt, is die IJssel laag en kunnen wij ook minder water naar binnen laten via het Twentekanaal. En dat is heel vervelend.
0: Maar Frank, wacht even. Ik denk altijd het water stroomt van zeg maar, Enschede richting Zutphen, hè, die kant op. Maar tenminste als je de sluizen openzet, maar we pompen op, hoe gaan we dat doen?
1: Nou, er staan bij Eefde hele grote pompen. Naast het sluizensysteem wat je in het Twentekanaal hebt, die kent iedereen wel, heb je bij Eefde ook een aantal grote pompen staan die vers water uit de IJssel het Twentekanaal indrukken, als het ware. En dat water wordt richting Enschede gedrukt, maar dat wordt ook vervolgens de zijtak Almelo ingedrukt. Dan gaat het richting het noorden. Bij de sluis Adorp wordt het dan verder naar het noorden gebracht via kanaal Almelo de Haandrik. Dus dat is een ingenieus systeem om een deel van Twente, wat geen eigen water heeft, hè, wij hebben geen grote rivieren, om dat van water te voorzien.
0: Oké, dat is een hele klus, dat is de waterhuishouding, zeg maar. Maar jij, weet je denkt inderdaad, dat is goed dat je dat zegt, heel simpel, van joh, het water loopt, tenminste ik denk dan van Enschede richting Zutphen, maar we pompen dus op vanuit de Rijn en daar is het de waterstand heel laag, omdat het gewoon niet aangevoerd wordt.
1: Ja, historisch laag zelfs. Dus, dat maakt het dus ook op het moment dat die stand in de IJssel heel laag is. Op een gegeven moment hebben die pompen, die hebben gewoon minder water om in het kanaal te pompen. Ja, en dan wordt het problematisch. En vandaar ook dat wij gezegd hebben, mensen, dit ga je waarschijnlijk zien in het gebied. Want wij knijpen vanuit het Twentekanaal nu de inlaten in het gebied. Dus we kijken waar moeten we echt water inlaten om schade te voorkomen, et cetera. En waar zou dat misschien wat minder kunnen. Maar het kan dus zijn dat er minder water staat in beken en sloten, waardoor onze beregeningsregeling van kracht wordt. En daar hebben we afgelopen weekend ook over gecommuniceerd. We hebben een regeling. Mensen mogen water onttrekken uit beken en sloten. Dat is allemaal prima. Maar zodra er geen water meer gaat over de eerstvolgende stuw, dan gaat er automatisch een beregeningsverbod in. Nou, en wij denken dat het nou zo zou kunnen zijn dat doordat wij minder water nu uit het Twentekanaal inlaten, dat eerder de situatie ontstaat dat mensen niet meer kunnen niet meer mogen oppompen.
0: Oké, ja, en dan mag je dus niet sproeien. Daar komt het dan ook op neer, tenminste de agrariërs en zo. Hebben we echt een probleem, Frank?
1: Nou, we zien op dit moment dat er nog water komt uit het Twentekanaal. Weliswaar zien we wel dat die hoeveelheid omlaag gaat. Wij houden de situatie heel goed in de gaten, want ook als je naar de weersvoorspelling kijkt, dan er wordt wel regen voorspeld, maar het is nou niet zo dat hoeveelheden zijn in de prognoses die wij nu zien, dat je daar echt wat mee kunt. Dus wij houden het heel goed in de gaten, we maken ons wel zorgen.
0: Oké, maar de sluizen moeten niet te veel open, begrijp ik.
1: Ik zou de sluizen alleen open doen als het nodig is.
0: Dat lijkt me, dat lijkt me het allerbeste. Goed zo. Frank Brouwer, dankjewel van Vechtstromen. En ik hoop op een spoedig herstel, zoals het heet. We wachten het af.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat zat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Voor Holtham, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
5: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer mensen kopen online medicijnen zonder dat daar een arts bij betrokken is, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut onderzoeken hoe groot die groep is en waarom mensen daarvoor kiezen. Ook wordt gekeken hoe gebruikers weer terug kunnen naar de gewone zorg. De politie onderzoekt een incident gisteravond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er werd gestoken en iemand is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er is 1 verdachte aangehouden en het is nog niet duidelijk wat de aanleiding voor het geweld is. De laatste tijd zijn er vaker ongeregeldheden op het terrein van het AZC. Opnieuw een nacht vol geweld in het Midden-Oosten. Amerika viel onder meer Iraanse lanceerplatforms van raketten en drones aan, meldt het leger op X. Iran op zijn beurt bestookt Amerikaanse militaire installaties in Bahrein en Kuwait. Daarbij zouden onder meer radarsystemen zijn geraakt. En de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. Om 4 uur was de start voor de wandelaars die 50 kilometer per dag doen. En ook de 40 en 30 kilometer lopers zijn intussen op weg voor de eerste dag. De dag van Elst. De ruim 45.000 deelnemers variëren in leeftijd van 11 tot 92 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. En vooral aan de kust komen er wolken voor. Vanmiddag is er een mix van stapelwolken en zon. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Twente wordt wakker.

0: Shakira en Bruna Boy, welkom.
1: Dit is de Twente Ochtendshow. Twente wordt wakker.
0: Deel 2 van Twente wordt wakker. Vandaag op deze dag wordt de Fokkerfabriek gesticht door Anthony Fokker. We hebben het over 1919, 21 juli in Amsterdam gebeurde dat.
1: Vandaag in het nieuws.
0: 3 jaar nadat de Vrije School de Zevenster verhuisde naar de wijk De Essen, is de sloop van de oude school De Tij begonnen in Oldenzaal. Op de locatie zouden woningen moeten komen, maar concrete plannen zijn er nog altijd niet. Omwonenden die wachten daar lang op. Hele verhalen te lezen op 120.nl, 120.nl. En in Hengelo zijn ongeveer vorig jaar 500 gevonden voorwerpen gemeld. Vooral sleutelbossen, mobiele telefoons, portemonnees, brillen en fietssleutels worden vaak gevonden. De gemeente bewaart spullen, zodat eigenaren ze kunnen ophalen. Lees het na op 120.nl. En Automaatje Hengelo neemt voorlopig geen nieuwe klanten meer aan. Het vervoersbedrijf heeft te maken met een groeiende vraag en zit aan de grens van de capaciteit. Automaatje hebben we het dan over. De organisatie in Hengelo die hoopt dat de gemeente extra geld beschikbaar stelt, zodat de dienstverlening kan worden uitgebreid. En de fietsvierdaagse in Tubbergen die begint vanochtend voor de 41ste keer. Altijd traditioneel in de eerste week van de bouwvak. We gaan het er straks over hebben in de show. Vandaag stapelwolken, een zonnetje en het wordt 24 graden. Uiteraard volgen we weer wandelaars, Twentse wandelaars in de Nijmeegse Vierdaagse. Mocht je nog een vergeten wandelaar hebben, laat het even weten via de 120 of via twentefm.nl. Rechterboven zijn de link-icoontjes. Straks bellen we weer met Henk. En we gaan het ook hebben over afgravingen in Enter.

0: Het is Someone to You, de banners hier op Twente FM. Straks weer de Nijmeegse wandelaars. Nou, laat ik zo zeggen, de Twentse wandelaars en de Nijmeegse Vierdaagse. Die zetten hun beste beentje voort, zoals het heet. Altijd elk jaar weer een dingetje. Straks bellen we met de oude bekende, dat is Henk. Altijd leuk. En nu bellen we met Iris Keurhorst. En zij is drukdoende met afgravingen in Ente. Tenminste, opgraving moet ik dan zeggen. En ja, die zijn er gisteren mee begonnen. Iris, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe diep zijn jullie?
1: Ja, ik denk dat we een metertje diep zitten ongeveer.
0: Oké. En, wat doen jullie precies? Want we hebben het een paar weken geleden al zo over gehad. Over dat er dingen zijn gevonden in Ente. Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, er is hier een proefsleufonderzoek uitgevoerd. Om te kijken of hier archeologische resten aanwezig zouden kunnen zijn. En tijdens het onderzoek is een prehistorisch grafveld aangetroffen. En die gaan wij nu volledig opgraven. Of in ieder geval datgene wat binnen ons plangebied ligt.
0: Ja, het is een behoorlijk stuk wat er wordt afgegraven.
1: Ja, klopt.
0: En dat doen jullie met de hand? Of hoe gaat dat dan? Want ik neem aan dat het heel voorzichtig moet gebeuren.
1: Ja, dat doen we heel voorzichtig. Maar we hebben er wel een grote graafmachine bij. Die heel nauwkeurig kan graven. En dan doen we ook nog met de hand het laatste stukje.
0: Oké. Wat denken jullie te vinden? Wat wordt er gevonden? Wordt elk steentje bij wijze van spreken 3 keer omgedraaid? Ik heb geen idee hoor.
1: Nee, we vinden hier vooral verkleuringen. Die zijn ontstaan door graafwerkzaamheden. Hier zijn namelijk mensen die werden vroeger gecremeerd. Die zijn daarna begraven. En over hun graf heen is een grafheuvel gemaakt. Deze werd gemaakt door een greppeltje te graven. En daar vinden we de sporen van terug. Zowel van de crematies als van die grafstructuren.
0: Ja, hoe bijzonder is dit stuk gebied?
1: Dit is eigenlijk wel heel erg bijzonder. We hebben hier juist te maken met langbedgraven. En deze zijn voor zowel Twente als Nederland best wel bijzonder.
0: Oké, die kom je dus niet vaak tegen.
1: Nee. En zeker niet op zo'n grote schaal.
0: Nee, dus jullie verwachten eigenlijk heel wat?
1: Ja, de verwachtingen zijn hier hoog. En we hopen de komende weken daar antwoord op te krijgen.
0: Ja, wat gaat er voor de rest mee gebeuren? Wordt het bewaard? Wordt het onderzocht? Wordt het gebied toch nog ook voor de toekomst afgeschermd? Want volgens mij kunnen we dat niet altijd zo laten liggen. Ik heb geen idee wat er mee gebeurt.
1: Nee, op het moment dat wij het opgraven, leggen wij eigenlijk alles vast. Alles wat, alle fysieke spullen worden door ons meegenomen naar ons bureau in Almelo. En daar zal verder specialistisch onderzoek worden uitgevoerd. Waarbij wordt gekeken naar de crematies, of het mannen of vrouwen waren, hoe oud ze waren. Of te maken hebben met volwassenen of kinderen. Maar ook kunnen we specialistisch onderzoek doen naar isotopen. Waarmee we herkomst, maar ook mobiliteit van de mensen kunnen achterhalen. En daarnaast zullen ook de eventuele urnen en zo worden meegenomen voor onderzoek. En als wij hier klaar zijn, dan zal van het grafveld is er eigenlijk niks meer over. Dat wordt door ons verzameld. En uiteindelijk zal het worden gedeponeerd in het provinciaal depot.
0: Oké, kijk aan. Ik denk dat er echt nog hele oude Entenaren liggen. Want die gaan niet zo snel uit Enten weg. Dus wat dat betreft uniek gebeuren, Iris.
1: Ja, zeker.
0: Met hoeveel mensen zijn jullie bezig?
1: We zijn nu met 7 man bezig en vanmiddag komen er nog 3 mensen die hier uit de buurt komen ons helpen.
0: Oké, en dat wordt dan op in bakken gedaan of wordt het echt ook, alles neem ik aan, ook op de gevoelige plaat vastgelegd?
1: Ja, alles wordt zowel digitaal als analoog wordt het ingemeten en getekend en alles wordt verzameld in zakken, emmers, bakken.
0: Oké, hoe lang denken jullie nog bezig te zijn?
1: We denken ongeveer 3 weken bezig te zijn.
0: Oké. En liever geen pottenkijkers, neem ik aan.
1: Mensen zijn welkom, maar we zijn hier wel druk bezig met groot materieel, dus.
0: Nee, maar dat bedoel ik. We kunnen wel kijken, maar zelf niet gaan zoeken. Ik bedoel, dat raden we aan specialisten over, wat dat betreft. Dus, en het gaat dan naar Almelo, want daar wordt het dan onderzocht. Wat gebeurt er precies in Almelo? Ja, wat doen jullie nog meer?
1: Wat wij dan nog meer doen? Nou, we gaan het allemaal schoonmaken, gaan vastleggen. Dat betekent fotograferen, misschien tekenen. En dan zullen verschillende specialisten zullen naar gaan kijken.
0: Ja, precies. Het is niet zo even schoonmaken klaar. Maar er wordt echt onderzocht, wat je net ook al zei. Ook of de dingen van vroeger herkenbaar zijn.
1: Ja.
0: 3000 jaar, dat is wel lang, hè?
1: Dat is wel een tijdje geleden, ja.
0: Zeker weten. Nou, goed. Ik ben benieuwd wat er uitkomt, Iris. Ik wens jullie succes met het zoeken al daar in Enter. En ik hoop op een voorspoedig verloop. Het weer ziet er goed uit. Dus wat dat betreft kan het niet beter, Iris.
1: Nee, het ziet er echt fantastisch uit.
0: Goed zo, Iris Keurrost. Dankjewel.

0: Rutger van Barneveld zal een deuntje zijn wat veel gehoord wordt in Nijmegen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En daar is hij ook weer, Henk Eertman. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Toch weer mee?
1: Ja, we doen weer mee. En het is 11e jaar. En
0: Nou, ik weet dat jij vorig jaar zei van, nou, het zou wel eens kunnen zijn dat ik het nu laat.
1: Ja, dat was wel de bedoeling, maar er komt alweer een klein maatje bij.
0: Ja, en wat is dat maatje?
1: Ik hoop dat het dit jaar loopt, maar ik heb vorige week donderdag nog in Delden bij de rugpoortje gelopen. Dus het loopt niet zoals andere jaren. Maar,
0: oh, ja.
1: Maar ik ga er wel voor. En ik heb natuurlijk ook, ik heb ook een andere titel gekregen dit jaar. Dat is opa, dus en misschien moet volgend jaar weer voor mijn kleinkind lopen.
0: Oh, ja, vind ik wel. Ja, ja.
1: Hij is er nou nog niet bij, het is een half jaar. Maar goed, volgend jaar is hij een anderhalf jaar. Dan gaat hij opa aanmoedigen, denk ik. Dus dan denk ik toch nog dat ik nog over start te halen ben. Want de andere zoon van mij, Bas, die moet vandaag die begint vandaag met de 5e. Dat is zijn eerste jaar, de zoon.
0: Ja. Ja, maar je was eigenlijk wel een beetje stellig vorig jaar toen ik je de laatste dag sprak. Want het is gebeurd. Wat, hoeveelste keer is dit eigenlijk?
1: Dit is de 11e keer. Ik kreeg een heel mooi kroontje, een gouden met een kroontje.
0: Ja, dat is mooi.
1: Maar goed, het is wel gezellig hoor. Het is wel gezellig.
0: Ja, maar loop je weer met het vaste team? Want jullie staan altijd op de camping en zo.
1: Nee, ja goed, ons Bas is er nieuw bijgekomen dit jaar. En dan andere dochter, die gaat zich een week verzien. Die dacht dat vorige week de Vierdaagse was en die is nu op vakantie. Die had de verkeerde planning geboekt.
0: Nou, om heel eerlijk te zijn, Henk, ik dacht ook vorige week, maar volgens mij zitten we even met de datums te schuiven. Ik dacht ook eerst inderdaad, vorige week de Vierdaagse, maar dat is inderdaad deze week, ja.
1: Ja, nee, mijn dochter had ook helemaal fout en was ook verdrietig. Hè. Ja, ik zeg gewoon met een vriendin op vakantie gaan. Ik zeg, als je volgend jaar weer mee, volgend jaar papa doe ik weer mee. Zeg, nou, dus toen heb ik al een beetje toegezegd, dat doe ik volgend jaar ook weer. Dus ik ben eigenlijk al weer.
0: Oh, Henk. Ja, ik hoor het.
1: Ah, het is wel gezellig.
0: Zeker weten. Hoe laat ben je vertrokken? Want ik weet ook, en dat vertel ik dan ook even aan de luisteraars, maar goed, vaste luisteraars weten het ongetwijfeld. Henk heeft ook altijd een vaste plek om te stoppen, ieder jaar.
1: Ja. We hebben vanmorgen in de Oostgroot de eerste poster gehad. Dat was na 2 uur wandelen. En die mevrouw en die meneer, of die hele familie, die bakken eitjes en pannenkoekjes en koffie. Ja, je kunt het niet noemen. Je kunt gebruik maken aan het toilet. Ja, het is ook een soort familie geworden daar, bij Oostgroot.
0: Ja.
1: En nu lopen we richting Bemmel. En daar hebben we ook weer een vast adres. Ja, en zo hebben we al een stuk of wat adresjes.
0: Ja, al een biertje gehad?
1: Nee, nog niet. Maar lijkt me ook niet. We worden wel iets voorzichtiger. We zijn allemaal een jaartje ouder geworden. We zijn toch allemaal iets voorzichtiger. Maar
0: heel goed.
1: Straks in Bemmel, daar weten we zeker. Dat gaat niet missen. Dat kan niet anders. Dat moeten we altijd.
0: Ja. Hoe is de sfeer op de camping?
1: Ja, geweldig. Ja, en het weer is goed, hè?
0: Nou ja, daar heb ik nog niet over gehad met de andere wandelaars. Maar volgens mij is het uitstekend weer. Hè. We hebben niet te warm en niet te koud. Dit is beter, kun je niet wensen.
1: Ja, nee. Maar goed, vanmorgen op de fiets. We gaan van Malden op de fiets naar Nijmegen. Maar dat was wel frisjes hoor.
0: Ja.
1: Dan is het wel wat 6 of 7 graden vanmorgen. Nou goed.
0: Wel de korte broek aan?
1: Ja. Korte broek, korte hemdje aan of een t-shirtje aan. Broekje aan.
0: Oké, okay, dus.
1: En nu is het perfect om te wandelen.
0: Goed zo. Is de sfeer ook goed om je heen? Wat zie je allemaal?
1: Ja, het is altijd even gezellig. Het is geweldig. Goede muziek weer. Maar er staat nu toevallig mijn nichtje van mij. Hoe laat is het? Oh, zeg, kort op vraag. Ik zeg, mag ik de telefoon in de aanslag nemen? Ik zeg, van Wim belt zo.
0: Heel goed.
1: Net een pauzietje.
0: Ja.
1: Dus
0: ja.
1: Dat komt goed uit.
0: Mooi zo. Ik wens je weer veel succes, Henk Eerman. We blijven je volgen deze week. Zet hem op. En voor de 11e keer de Nijmeegse Vierdaagse. Henk Eerman, succes vandaag.
1: Bedankt. Hoi, tot morgen.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live in de brouwerie.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
4: Themabeveiliging staat voor betrokkenheid, adequate optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Themabeveiliging net een stap verder. Themabeveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging. De beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053-4800-560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
5: Isoleren BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch op plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Mens en relatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
0: Het is 8:30. Eerste hoogtepunt uit het nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Zorgprofessionals maken zich zorgen over mensen die online medicijnen kopen zonder eerst een arts te raadplegen, meldt de NOS. Ze vragen zich vooral af waarom. Daarom gaat het Trimbos Instituut daar onderzoek naar doen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond geprotesteerd tegen hardhandig politieoptreden. In Bologna kwam een Marokkaanse man om toen agenten hem minutenlang tegen de grond gedrukt hielden. Bij de protesten raakten 11 mensen gewond. En een bijzonder fenomeen in de buurt van Oldenzaal. Daar is vannacht vorst aan de grond gemeten. Het was een 10e graad onder nul. Dat is hartje zomer nog niet eerder voorgekomen, zegt Weer Online.
0: Dankjewel, Daphne. Ja, dat was een koud, moet ik zeggen. Rutger, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Het Wilming Theater en het Muziekcentrum in Enschede zijn vorig jaar opnieuw in de rode cijfers beland. Het verlies kwam uit op bijna 1,5 ton, zo blijkt uit het nieuwe jaarverslag. Dat is weliswaar lager dan in 2024, maar is zonder meer een teleurstellend resultaat, zo schrijft de toezichthouder. Dit is opvallend, want veel andere theaters in Twente zijn...

0: hier een zeldzaam langbeddig grafveld ontdekt dat naar schatting 3000 jaar oud is. De vondsten gaan na de opgraving voor specialistisch onderzoek naar Almelo. En dan het weer voor Twente. Het wordt vandaag de zonnigste dag van de week met 22 tot 24 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig bij dan 21 graden.
1: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. Wat is daar te beleven? Dat is Lutte richting de Duitse grens. 3 minuten over 3 kilometer wordt er gemeld op dit moment. En één controlepost. Dat is bij 39.8. Dat is een beetje bijgescherpt. Op de A1 daar staan ze te controleren. Al dus flitsmeister.nl.

0: Het is Yves Beertsen en man, wat is je populair, Yves Beertsen. Nieuwe single, misschien is het tijd hier op Twente FM op deze dinsdagochtend. Naast de Nijmeegse Vierdaagse is er ook een Fiets Vierdaagse begonnen. En die is traditioneel altijd in de eerste week van de bouwvak. Jack Stolp, Fiets Vierdaagse te Bergen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, hoe is de sfeer?
1: Nou, ik ben niet op startlocatie. Ik ben op dit moment onderweg om pijlen te zetten. Dat doen we met 3 ploegen. En we zijn vanochtend om 6:30 begonnen. En we zitten nu nog, denk ik, een half uurtje onderweg om de mensen op de juiste plek te krijgen.
0: Oké, maar wacht eens even, 6:30 begonnen en de pijlen moeten nog of zijn gezet. Dat is een hele klus.
1: Nou ja, dat is een hele klus. En dit keer bijzonder, want normaal kunnen we ze verdelen over 3 wagens. Er zijn wel 3 wagens onderweg. Alleen de 30 kilometer loopt helemaal los van de 45 en de 60 kilometer.
0: Oké, dus dat is een klusje op zich.
1: Ja.
0: Maar begrijp ik dan...
1: In totaal zouden wij 97 pijlen moeten zetten.
0: Oké.
1: We zijn met z'n tweetjes. Af en toe lachen. Kijk je in de spiegel, dan zie je dat hij een linksaf bordje heeft. Terwijl dat het rechtsaf is.
0: Oh ja.
1: Maar dat is het spiegelbeeld. Dus we zongen ook al een keertje spiegelbeeld.
0: Oh ja, dat is ook een leuke. Van Willeke Alberti, ja. Toch?
1: Ja, ja.
0: Ja, nou, die bespaar ik de luisteraars, maar toch, het is wel leuk, Jack.
1: Ja.
0: Zeg, hey, maar dat is een hele klus. En ik begrijp dat jullie dat zo laat mogelijk doen, want er zijn natuurlijk gasten, hoe noem je dat? Geinponussen, ja. die zeg maar die bordjes weghalen natuurlijk, als je dat zeg maar de maandagavond doet.
1: Ja, en dat is het gevaarlijke ervan. Als mensen ons de bordjes weghalen, dan zijn niet alleen dat de fietsers dus fout kunnen gaan, maar ook bij bepaalde punten zetten wij extra borden met let op oversteken. En dat is toch wel belangrijk om de mensen veilig de hele routes te kunnen laten fietsen.
0: Ja. Maar ik neem aan dat je tegenwoordig ook de professionele vierdaagse fietsers, dat die de route gewoon in hun navigatie zetten.
1: Ja, maar dat doen wij nog niet.
0: Nee, oké, maar nee, maar yes. Jullie hebben geen gegevens.
1: Nee.
0: Gewoon ouderwets.
1: Ja, gewoon een stukje papier mee. Ze krijgen de routes mee. Ze krijgen een stukje fruit mee. Ze krijgen een drankje mee. En dan hebben we alles bepeild. Dus ze kunnen eigenlijk veilig rondfietsen.
0: Oké, een hele klus.
1: En genieten van de mooie omgeving.
0: Ja, nee, dat zeker. Maar een hele klus om het uit te zetten. Hoe is het met de vrijwilligers? Hebben jullie genoeg, Jack? Of moet je het allemaal met z'n 3 of 4 doen? Ik heb geen idee.
1: Nou, we doen dat met een ploegje van het bestuur. Dan is 8 personen. Dan hebben we onze partners die dan ons ondersteunen. En dan hebben we een aantal mensen, zoals Johan hier naast me, die ons helpen om de dingen goed voor elkaar te hebben.
0: Oké, altijd in de eerste week van de bouwvak, dat is al jaren zo, hè?
1: Ja.
0: Dat bevalt het best.
1: Wij zijn nummer 1 en dan is Almelo 2. Nee, Denekamp 2 en Almelo 3.
0: Ja, dat gaat 3 weken, ja precies, een bepaalde volgorde ja. Is het in ieder geval. Dus we kunnen gewoon 3 weken lang lekker fietsen hier in Twente. Tenminste, ook voor mensen van buiten Twente. Komen ze van heen en verre? Want je hebt die fanatiekelingen natuurlijk, hè?
1: We hebben mensen uit België, uit Meissen. Het zei mij niks, maar ik heb gekeken. Het ligt boven Brussel. We hebben mensen vanuit Duitsland. Gisteren waren er mensen bij de inschrijving, voorinschrijving, uit Terneuzen. We krijgen mensen uit Alkmaar, Ulft. En zo noem ik er maar een paar op. Van Bolsward, Drachten.
0: Nou goed.
1: Dus eigenlijk door het hele land heen komen mensen naar Tubbergen toe. En verblijven op campings en hotels. Gisteravond een stel, of gistermiddag een groepje van 4 personen. Die ik 2 of 3 jaar geleden ook gezien heb. Het zijn oudere mensen met een jong stel erbij. En die zaten in een hotel in Tubbergen. En eigenlijk komen ze weer terug omdat het toch gezellig is om te werken.
0: Ja, dat is een bepaalde magneet dan op een of andere manier. Dat blijft, ja. Dat blijft kleven, zeg maar, ja. Ieder jaar weer. De afstanden, je hebt al gezegd, de langste 70, hè?
1: Nee, 60. 60
0: oh,
1: 60. Kilometer.
0: Oh, we moeten niet te gek maken natuurlijk. Maar dat kost heel wat uitzetten, heel wat routes. Ja, hoe laat wordt er gestart? Hoe gaat het, Jack?
1: Ze zijn vanaf 8:30 mochten ze starten. Dus dan mogen ze van ons vertrekken. Dan kunnen ze hun routes fietsen. En ergens op de midden, dan hebben we een stempelpost pauzeplek. En dat zijn vandaag Max en Groot Dagelo, Plaats Marie in Albergen en de Jachtlust in Hertmen. Dus, en zo hebben we morgen weer drie andere plekken in een andere richting.
0: Nou, hartstikke goed. Bewaar die nog even, bel ik je morgen even waar we dan naartoe gaan voor een updateje van de fietsvierdaagse. Waar is de start voor mensen die nog op het laatst mee willen doen en tot hoe laat kunnen we nog starten?
1: Ze kunnen tot 1:00 kunnen ze starten. Dat is dan wel verschillend per de routes. De 60 kilometer is tot 11:00. De 45 kilometer is tot 1:00. En de 30 kilometer tot 2:00.
0: En waar kunnen we de auto parkeren?
1: De auto kunnen ze parkeren bij het zwembad in Terbergen. Dus zeg maar Ulzerweg en dan de sportlaan op. Ze start dus bij de Delle. Nou, daar ben je op loopafstand vandaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ze zijn op de fiets.
0: Ja, ja, nee, ze zijn ook op de fiets. Maar ik weet dat er ook wat natuurlijk met de auto komen, de fiets achterop. Dus wat dat betreft is het ook handig om te weten. Ja. Goed zo, Jack. En hoe heet je bestuurder ook weer? Job? Wie was het?
1: Wie zeg je?
0: Wie zat er achter het stuur?
1: Nee, ja, okay. Nee, ik zit achter het stuur. En Johan die loopt de pijltjes.
0: Oh, die zit de pijltjes. Jij blijft lekker zitten. Nou, succes heren. Maak er iets moois van en we spreken elkaar. Goed zo.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen.

Erasure, Sometimes, straks weer de Nijmeegse Vierdaagse, de Twentse Wandelaars. En mocht je denken, wat is er met Tour? Nou, gisteren hadden we de rustdag, vandaag gaat de Tour weer verder met de tijdrit. Ik heb nog niet beet, nee, met een oude Tour held uit Twente, maar dat gaat misschien zo meteen nog komen. Straks ook een muzikale held uit Twente, dat is Marga Bult. We gaan het hebben over de reunie van Beep. Dat doen we straks na 6 op rij, 6 platen zonder praten.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karbiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlugon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: makkelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutus? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutus.nl.
1: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
2: Twente FM Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Zorgprofessionals maken zich zorgen over de groeiende groep mensen die online medicijnen kopen zonder tussenkomst van de huisarts. Ze vragen zich vooral af waarom, meldt de NOS. Daarom gaat het Trimbos Instituut dat onderzoeken. Volgens deskundigen kan het gebruik van zulke medicijnen gevaarlijk zijn. Het kunnen ook namaakmiddelen zijn. Ga je met de auto naar Frankrijk, let dan even goed op bij de pomp. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht voor minder dan 90 cent per liter. Dat lijkt een koopje, maar die brandstof bestaat voor 85% uit bio-ethanol, schrijft het AD. De meeste Nederlandse auto's zijn daar niet op gebouwd en dat kan voor flinke motorschade zorgen. Op verschillende plaatsen in Italië is gisteravond geprotesteerd tegen het hardhandig politieoptreden in Bologna, waarbij een Marokkaanse man omkwam. De man had een psychose en was agressief. Agenten drukten hem minutenlang tegen de grond en niet veel later overleed hij. Sommige protesten liepen uit de hand, zeker 11 mensen raakten gewond. En we zitten nog midden in de zomer, maar in de buurt van Oldenzaal in Twente is vannacht nachtvorst gemeten. Weer Online noteerde onder een heldere hemel een minimumtemperatuur van een 10e graad onder nul. Zulke lage temperaturen in juli zijn de afgelopen 55 jaar nog maar een paar keer voorgekomen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen daar wat wolken bij. Het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Met de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, 2 kilometer file aan de grens, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Het is zomer in Twente.

plaats, want die volgen we deze week. En nu zes op reis, zes platen zonder praten. Ach, wat leuk. Oakfield, ik zie Shock Attack, ik zie R.E.M. Plek nummer 6 is nog vrij laat te verweten door middel van een appje via de 120-app of via twentefm.nl. Rechterbovenzijde linkicoontje. Wat kunnen we draaien als plaat nummer 6 in zes op rij? We beginnen

0: Oerdaar werd aangevraagd door Ton uit Oma's Verhoor. Voor de stuntmannen van de Zwarte Cross. Ik vind hem wel leuk. Ja, ik vind hem wel goed. Die hebben het ook wel verdiend. Wat hadden we nog meer in de aanbieding in Zes op Rij? Shack Attack, The Outfield, Sugar Hill Gang, R.E.M. en Aretha Franklin. Hier op Twente FM. En als je normaal denkt, denk je een beetje aan diezelfde tijd van... ook van Beep en Marga Bult. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wim.
0: Ja, het ging in een flits, maar er was een reunie van Beep. Ik denk, daar moet ik toch even het fijne van weten.
1: Ja, nou, dat is allemaal heel wat. Want daar zijn we de laatste twee weken mee bezig geweest. Nee, er is een cd ontstaan eigenlijk. Of iemand heeft bedacht van... Nou, er zou toch eens een cd moeten komen met alle liedjes van Beep. Nou, dat waren er in totaal 63.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ja, en er is een album uitgekomen. Eigenlijk een drieluid. Dus het zijn drie cd's. En daar staan alle liedjes op, maar ook sommige nummers die nooit op cd gezet zijn. Snap je? En er zijn natuurlijk nog altijd toch nog heel veel fans van Beep. En die daarin geïnteresseerd waren. Dus op een gegeven moment is er een album uitgekomen. En toen hebben we toch wat promotie gedaan. Het liep een beetje uit de hand. Want uiteindelijk werden dat, even kijken, drie televisieuitzendingen. Ik geloof vier radio-uitzendingen. Een aantal interviews. Dus, en het meeste wordt nog uitgezonden hoor. Dus 14 augustus zitten we bijvoorbeeld in... oh, wacht even.
0: Ja, we gaan het...
1: Er gaat even wat mis.
0: Oké, okay.
1: Ja, ben je er nog?
0: Ja, ik ben er nog hoor. Ja, uit en duidelijk.
1: Kerkblok gingen. Ja, en dus 14 augustus dan zendt de Tros het muziekfeest op het plein uit. Ja, en toen zijn we weer eventjes een week of twee, drie zo... zijn we weer met elkaar opgetrokken. Maar eenmalig hoor, alles.
0: Nou ja, dat wilde ik vragen. Of smaakt het dan meer? Want op een gegeven moment als je één keer weer klik hebt... dan ja. Je weet wel hoe het gaat, hè?
1: Ja. Ik weet hoe dat gaat. Nou ja, het is zo. Wij zagen elkaar altijd nog. Hè? Soms één keer per jaar, maar meestal wel drie, vier keer per jaar.
0: Ja.
1: En dus dat contact is altijd gebleven. En ook met Peter Koelewijn. Maar ik moet zeggen, toen we er weer stonden... we waren toch het dansje weer aan het instuderen. Er moest verkleding komen. We hebben verschrikkelijk gelachen. Dus dat was allemaal heel leuk. Maar dan moet je met z'n drieën willen. Ja, en of dat nou weer op onze leeftijd, of je dat weer moet doen... En eentje, want Rita en Margot, daar gaat het om in dit geval. Rita zegt sowieso, oh, ik mag er niet meer aan denken. Ik vind het zo fijn. Lekker anoniem. En dit is leuk, die afgelopen twee, drie weken. Kijk, en ik, daarnaast werk ik nog steeds solistisch toch nog.
0: Ja,
1: en
0: ja,
1: iedereen
0: ja.
1: heeft zijn eigen ding. Maar om nou te zeggen van, nou gaan we nog eens even weer...
0: Een theatertoetje.
1: Ja, nee, dat is uiteindelijk hebben we besloten. Maar er is wel sprake van geweest, hoor.
0: Ah, oké, ja, dat dacht ik al wel. Ja.
1: Van, ja, als er zoveel vragen is en er komen ook aanvragen weer binnen... van we zouden dat leuk vinden, dan heb je het er wel over. Maar we zijn toch uiteindelijk, hebben beslist de afgelopen weken al... van, nou, dit is leuk, maar veel verder gaat het niet dan dat. Dus daar okay. blijft het bij.
0: Hey, maar als je zo terugkijkt naar die jaren 80, hè, dat ging dan voor ons in de flit voorbij gegaan. Hè. Je hebt heel veel bandjes. Ook uit Nederland, Beep was er ook onderdeel van. Daar ben je eigenlijk niet zo... besef je eigenlijk niet zo, want je zegt net al wel 63 nummers. Ik bedoel, het is eigenlijk ongelooflijk wat er allemaal gedaan is. En mede ook door Peter Koelewijn.
1: Ja, nou ja, Beep begon in 79, eerst met Gemma van Ecke.
0: Ja.
1: Twee jaar, en toen heb ik Gemma vervangen. En ik heb er nog ruim 5 jaar bij gezeten. Dus ja, 15 hits, toch. Nooit een nummer 1 hit, hoor, heeft Beep gehad. Maar goed, het was natuurlijk wel de tijd... Met Luft, de Dolly Dots, Doors die in de Pins, wij, Mai Tai Kondo.
0: Ja, te gek. Ja, joh.
1: Ja, dat was gewoon echt een meidengroepentijd.
0: Ja, fantastisch. Ja,
1: en ik kwam natuurlijk toen uit een hele orkest zien en vanuit de verpleging ging ik... Was ik 324, ging ik naar Beep toe.
0: Ja.
1: Ja, de hele wereld rondgereisd, joh. Geweldig.
0: Volgens mij heb ik het al wel eerder gevraagd. Hoe zijn ze toen bij jou uitgekomen toen Gemma van Eck stopte?
1: Ja. Ja, nou, ik kende Peter Koelewijn al... doordat wij Peter Koelewijn, maar ook Champagne had je in die tijd... en Frankie Mirella. Ik zat in een orkest en die begeleiden wij. Dus wij waren ook begeleidingsorkest voor artiesten. En Peter had mij daar al eens gehoord. En ik had met Tulip, dat was voor Beep... met Marianne Wolsing destijds van Tietjin... had ik al een plaat gemaakt en muziekladen gedaan... Dus toen werd ik uiteindelijk, waren er heel veel zangeressen die zich opgegeven hadden. naar aanleiding van een advertentie. Ik werd gebeld om eventueel daar auditie voor te doen. Ja, en er waren er zoveel. Ik denk, ach, dat wordt niks. En uiteindelijk werd ik toen de solozangeres van Beep.
0: Ja.
1: Nou, zo is dat eigenlijk een beetje gegaan, ja.
0: Maar daar hebben ze goed, daar hebben ze goed aan gedaan. Daar hebben ze goed aan gedaan.
1: Dan wordt ze professioneel. Dan wordt ze professioneel. En, ja, joh. En dan zoveel gereisd. En nou ja, die afstanden natuurlijk vanuit Twente. En nou ja, gewoon tussen de 30 en 40 optredens per maand. Dat was allemaal heel normaal, joh.
0: Ja, ongelooflijk.
1: En je had drie zenders.
0: Ja,
1: je had drie zenders. Dus als wij een single uit hadden, was echt waar, hadden we gewoon 8 tv's. Maar dan in programma A en dan bij Willem Ruis. En het kon niet op, weet je wel.
0: Nee.
1: Dus iedereen keek natuurlijk ook of zag je wel bij een van die drie zenders.
0: Ja, te gek was dat, ja.
1: En het was een paar hele andere tijden. En ik heb ook het idee, want ja, je ontmoet veel mensen. En ook bij de Tros was zo leuk. En we hadden weer tv-opnames in Brabant. En we zaten bij Omroep Max TV. Maar mensen hebben iets met die goede oude tijd of zo.
0: Ja, maar, dat was ook een goede tijd. Ik bedoel, ze slijten mij natuurlijk ook. Oh ja, je bent oud, maar dat was ook een hartstikke gezellige, goede tijd. Ook social media, weet ik veel, moeilijk allemaal. Iedereen deed nog lief tegen elkaar.
1: En het lijkt soms wel of daar een soort. Dat merk ik echt, maar dat merkte de mijne ook, een soort hunkering.
0: Ja,
1: oh,
0: zeker.
1: Wat was dat echt toch leuk? Allemaal die 70, 80 jaren, weet je wel. Dat was het toch allemaal fijn.
0: Ja.
1: Ik denk dat het er ook mee te maken heeft.
0: Vast wel. Maar goed, hier blijft erbij, Marga. Toch niet stiekem dat je nog denkt van.
1: Wel. Ik ga gewoon lekker door met waar ik mee bezig ben. En buiten het feit dat ik inmiddels 5 kleinkinderen heb, ja, treed ik toch nog af en toe op. Ik zit 15 en 16 augustus presenteer ik weer in de Planderij in Enschede voor iets. Dus die band met Twente blijft sowieso natuurlijk. Dat mijn kinderen en mijn hele familie en zo daar woont. En voor de rest gezond blijven, Wim. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Zeker weten. Marga Bult en Beep.
1: Dank je.
0: En we gaan Dolly de Dol maar even draaien dan bij deze.
1: Ja, heel leuk.
0: Goed zo. Hoi. Fijne dinsdag.
1: Dank je. Ja.

0: inderdaad, Marga Bult. Dat was na de wissel met Gemma van Eek. Goed, en wij waren natuurlijk voor Marga Bult in de tijd. En ja, het is echt een cult. Laten we wel wezen, Beep. En vorige week stonden ze te planken 40 jaar na dato. De reunie van Beep.
1: Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenomslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live in the brewery.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en scoor je tickets op rockamesh.nl.
4: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Nou, we lopen vanuit 9 over half. Hoogtepunt uit het nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.

0: Daphne.
1: Een belangenclub van bakfietseigenaren is bang dat Baboe bewijsmateriaal laat verdwijnen in de massaclaimzaak rond hun onveilige fietsen als het bedrijf wordt overgenomen. Het mag niet zo zijn dat mensen daardoor schadevergoeding mislopen, vindt de club. De ANWB waarschuwt voor goedkope benzine in Frankrijk, schrijft het AD. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht, maar die brandstof bestaat grotendeels uit bio-ethanol. Dat kan bij Nederlandse auto's voor flinke motorschade zorgen. Het is raar maar waar, in Twente heeft het vannacht gevroren. Weer Online noteerde bij Oldenzaal een grondtemperatuur van een 10e graad onder nul. Heel zeldzaam, want we zitten nu in de warmste periode van het jaar, zeggen de experts.
0: Daphne, dankjewel. We gaan naar Rutger, goedemorgen.
2: Twente FM.
0: Ajo, Rutger. Rutger zit achter. Die is bevroren, ik zie het al. Die zit te bibberen in de Oldenzaal. En moet niet hebben, Rutger nogmaals, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Het Wilming Theater en het Muziekcentrum in Enschede zijn vorig jaar opnieuw in de rode cijfers beland. Het verlies kwam uit op bijna 1,5 ton, zo blijkt uit het nieuwe jaarverslag. Dat is weliswaar lager dan in 2024, maar is zonder meer een teleurstellend resultaat, zo schrijft de toezichthouder. Dit is opvallend, want veel andere theaters in Twente zijn al wel weer financieel gezond. Bij de Schouwburg in Hengelo ging het vorig jaar zelfs zo goed dat het theater een subsidie van 70.000 euro moest terugbetalen aan de gemeente. Automaatje Hengelo neemt voorlopig geen nieuwe klanten meer aan. Simpelweg omdat de vervoersdienst tegen de grenzen van haar groei aanloopt. Maar de projectleider heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente Hengelo met extra geld over de brug komt. Al heeft de gemeente dat nog niet toegezegd. En archeologen zijn in Enter begonnen met de opgraving van een bijzonder grafveld uit de late bronstijd. Eerder werd hier een zeldzaam langbeddig grafveld ontdekt dat naar schatting 3000 jaar oud is. De vondsten gaan na de opgraving voor specialistisch onderzoek naar Almelo. En dan het weer voor Twente. Het wordt vandaag de zonnigste dag van de week met 22 tot 24 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig bij dan 21 graden.
0: Dankjewel Rutger. We gaan even naar het wegdek. De Lutte richting de Duitse grens. Er wordt 4 minuten gemeld over 3 kilometer. En een tweetal controles op de A1 bij 40.1. Ja. Het wijzigt iedere keer 200 meter, maar dat maakt niet uit. Daar staan ze te controleren in beide richtingen. Dat is tussen Amersfoort Noord en Amersfoort West. Mocht je die kant op gaan, succes. En ook in Aaksbergen staan ze te controleren op de Olle Kotse Dijk.

Van The Edge of Desire. Straks bellen we nog met de Nijmeegse Vierdaagse. Met Wim Geerman, ambulare uit Wierden. Want die doen ook weer met de hele club mee. Straks hier op Twente FM. En nu terug naar 21 juli 1971. We gaan naar Carole King. We gaan naar Taste Try, het album van Carole King. Want dat krijgt een gouden status in Amerika. LP is 4 maanden uit in Amerika. Taste Try die staat op 19 juni 1971. 15 weken op de eerste plaats van de albumlijst van Billboard. En voor deze LP en de single It's Too Late wordt Carole King onderscheiden met een Grammy Award. Taste Try die staat in totaal 292 weken in de Amerikaanse albumlijst. Nou, wat staat onder andere op? I feel the earth move so far away. Home again, way over yonder. You've got a friend. En uiteraard ook deze, ja.

0: is prachtig, het is te gek, het is een juweeltje. Carole King en It's Too Late Baby. Oftewel, It's Too Late van het album Tapes Dry, wat goud werd op deze dag in 1971. Een legendarisch album van niemand minder dan Carole King. Oké, we gaan eens even kijken of wij nog een wandelaar kunnen bereiken qua Nijmeegse Vierdaagse. Dat zou moeten lukken en dat is in dit geval Wim Geerman, die wij bellen als zijnde wandelaar van Ambulade, zoals het heet. Want dat is de wandelvereniging uit Wierden. Wim, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim.
0: Daar zijn we weer, hè?
1: Ja, zijn we weer. Het is net dat je gisteren nog gesproken hebt. Het is al een jaar geleden.
0: Ja, we zijn alweer een jaar ouder, Wim. Hè? Verdorie, ja. Ook dat nog.
1: Tijd gaat snel.
0: Nijmeegse Vierdaagse Ambulade. Jullie gaan altijd met de trein. Tenminste, dat deden jullie altijd. Dit jaar weer?
1: Ja, we zijn nou... nu zijn we met z'n twaalf. In het verleden, in de goede jaren, zijn we tussen de 25 en de 30. Niet dat er minder wandelaars zijn van ons, maar er wordt steeds meer Vierdaagse worden georganiseerd. Dus ze wilden een keer wat anders dan Nijmegen.
0: Oh?
1: En dan hebben we wat in Alkmaar, Geloof en de Rechtstreek daar bij ons in de buurt, Wierden. Ook een heel mooi gebied tussen Wierden en Rijssen. Alkmaar, Buigen, Doetinchem. Vorige week zaten we 6 in Apeldoorn. Dan gaan we straks naar Heuveland in Limburg. En als je al die Vierdaagse lopers bij elkaar optelt, dan kom je ook aan 29 personen dit jaar.
0: Ja, ja, zo kun je het ook bekijken. Maar zo'n Nijmeegse Vierdaagse is het toch ook een beetje een traditie. Dat is nog een verslaving.
1: Ja, voor mij is het een verslaving. Ik wil dat niet missen. Het is niet alleen het wandelen. Het is ook het randgebeuren.
0: Ja, dat is het zeker. Ja.
1: Het is niet zo dat s'avonds Nijmegen meer gaat. Dat doen de wandelaars niet. Hè. De wandelaars gaan wel naar de randen. Bij de bed kunnen gaan ze gezellig met elkaar persen, wat drinken dan. En dan op een bepaalde tijd gaan ze weer naar het gastgezin.
0: Ja.
1: En ik reis elke dag op en neer, maar ik doe het 30 kilometer. Samen met iemand wat vorig jaar vier dagen mee heeft gelopen. Alleen nou is de treinverbinding tussen Wierden en Deventer, die ligt eruit vanwege de werkzaamheden.
0: Oh ja, dat klopt, ja. Ja. Ja. En nu?
1: Per de app hebben we gezegd van hoe ga jij naar Nijmegen. En zij woont aan de kant van Wierden. Dus zij heeft gekozen door richting Hengelo, Zutphen. En ik woon dicht bij het station. Ja. En ik ga via Zwolle.
0: Oké. Jezus, dat is echt een omrijden.
1: Ja, dat is even omrijden dan. Dus die ene zegt van ik ga linksaf en de andere die zegt rechtsaf. Ja, en wil je met elkaar reizen, dan moet er eentje moet toegeven, hè?
0: Ja, ja, dat begrijp ik. Ja, ja,
1: ja. Ja, dan ben ik ook wel weer zo eigenwijs die dat niet doet.
0: Nee, tuurlijk. Ja, Wim. Ja, wie zou dat? Ja, ja. Ja, beter kunnen blijven in Nijmegen, kerven meenemen.
1: Ja, maar die heb ik niet.
0: Nee, nou ja, hotelletje boeken betijds. Maar dan kun je dus s'avonds wel gaan stappen. Want als je 30 kilometer doet, hoef je later op pad. Dus kun je ook gaan stappen. Gezellig.
1: Ja, dat kan wel. Maar het is te gezellig, dan blijf je hangen. dat deden we het eerste jaar. Toen moesten we nog 50 kilometer lopen. Ja, en dan moet je s'morgens om 4 uur moet je stappen.
0: Ja.
1: En we waren nog om 12:30 zaten we nog aan de maalkade.
0: Ja, ja, maar dat dus moet je niet doen.
1: Ja.
0: Hé, hey, maar de 30 kilometer die loop je, zeg maar, tenminste, die kun je lopen als je, zeg maar, 60 jaar en ouder bent, geloof ik, uit mijn hoofd. Hoe groot is die groep?
1: Van ons?
0: Ja, nou ja, in totaal, hoeveel lopers zijn er qua aantallen? Je hebt 50 kilometer, 40 kilometer, maar hoe groot is de groep 30 kilometer?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Want de totaliteit, er kunnen 47 mensen die zijn er ingeschreven.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Oké, maar goed.
1: Het aantal daarboven wat we geloofd. Maar het frappante is dan, ik heb nou ook een barometer. En er staan een aantal, de aanmeldingen dan. Hè. Maar er hebben zich gisteren en zondag, dan is kun je de startkaart ophalen. Er hebben 1200 mensen, die hebben zich niet gemeld.
0: Ja, dus balen we ook voor de mensen die wel willen lopen, die op de wachtlijst staan.
1: Ja, precies.
0: Beetje lullig, ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Waar loop je nu ongeveer?
1: Ja, jammer. Sorry?
0: Waar je ongeveer loopt nu?
1: Ik ben nu bij Sleerwijk.
0: Oh ja. Jij bent in begin
1: de dijk op. Ik ga nu richting Malden.
0: Oh ja.
1: Naalden, Elst en dan Nijmegen.
0: Ja, nou, dat gaat goed komen. Hoe laat ben je over, denk je?
1: Nou, ik denk, zeg maar met de tempo wat er nou is, want het is vrij druk, dat ik tegen 3 uur over ben.
0: Oké. Temperatuur is goed, hè? Weersomstandigheden.
1: Ja, temperatuur is goed, het bevalt je af en toe het zonnetje dan, maar als de zon er is, dan brandt hij erop al.
0: Dan brandt hij erop. Goed insmeren.
1: Ja, dat flink op, ja. Ik heb nou de lange broek eraan, maar die, door de afritsbroek, de pijpen die gaan we nu bij de volgende poos er wel af.
0: Goed zo. Ik wens je veel succes, Wim Geerman van Ambalaren uit Wierden. Zet hem op en we gaan elkaar morgen weer bellen. En ik ben benieuwd hoe het vandaag je afgaat. En nou ja, nogmaals, ja, dat denk ik ook wel. Succes, hè!

0: Justin de Wild en Cheerio. Mocht je ook iemand hebben die loopt in de Nijmeegse Vierdaagse die we kunnen bellen, laat het even weten via de 120 app of via twentefm.nl. Rechterboven zetten, link icoontje. Morgen vroeg meer, straks Mark, Michel, Jordi en Richard.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Je kan hem ook gewoon lager.
1: En religie.
5: Lofzang aan de drie enige God. Met daarin verweven wat het betekent om in Christus te zijn.
1: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oudenijhuiskoeltechniek.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een belangenclub van bakfietseigenaren is bang dat Babu bewijsmateriaal laat verdwijnen in de massaclaimzaak tegen ze. Eigenaren eisen een schadevergoeding omdat hun Babu bakfiets kapot ging. Moederbedrijf Axel wordt misschien overgenomen, maar dat mag er niet toe leiden dat eigenaren naar hun centen kunnen fluiten, vindt de club. De ANWB waarschuwt voor goedkope benzine in Frankrijk. Daar wordt op veel plekken E85 verkocht, maar die brandstof bestaat grotendeels uit bio-ethanol. Dat kan bij Nederlandse auto's voor flinke motorschade zorgen. Heb je per ongeluk E85 getankt? Bel dan meteen de Wegenwacht voor advies, schrijft het AD. De dode man die gisteren in een huis in het Noord-Hollandse Uitgeest werd gevonden is niet door een misdrijf omgekomen, zegt de politie. In het huis werd ook wiet geteeld en agenten kwamen af op een melding over stank. Of de wietplanten van de dode man waren is niet duidelijk. Ja, dat klinkt vreemd zo midden in de zomer, maar in Twente heeft het vannacht gevroren. Weer Online noteerde bij Oldenzaal vlak boven de grond een 10e graad onder nul. En dat is zeldzaam in deze tijd van het jaar, zeggen experts. Verklaring is dat het helder weer was en door de droogte van de laatste tijd koelt de bodem extra af. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend is het droog met flink wat ruimte voor de zon. Vanmiddag komen daar wat wolken bij en het wordt 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Reserve de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat 3 kilometer file bij de grens. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente.
8: Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht.

Vandaag gaat het begin voor deze aflevering van de Uitzendkracht. Goedemorgen. Ik mag niet in de verder gaan met dit programma voordat ik mijn vader feliciteer. Die is vandaag namelijk 84 jaar geworden. Dat is nog eens een leeftijd. Gefeliciteerd.

De toepasselijke plaat voor de deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse die vanochtend zijn begonnen. Mensen bij ons uit de regio doen er ook al mee natuurlijk. Miles on it. Marshmallow hoorde je samen met Kane Brown. Het weer voor vandaag. Goed wandelweer. 24 graden. Zonnetjes aanwezig. Het blijft lekker droog. De wind komt er vanuit het noordwesten met kracht 3.

0: uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
1: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lütscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lütscher Alm. Reserveer je nu via lütscheralm.nl.
2: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
11: Goedemorgen. Het Wilming Theater en het Muziekcentrum in Enschede zijn vorig jaar opnieuw in de rode cijfers beland. Het verlies kwam uit op bijna 1,5 ton, zo blijkt uit het nieuwe jaarverslag. Dat is weliswaar lager dan in 2024, maar is zonder meer een teleurstellend resultaat, zo schrijft de toezichthouder. Dit is opvallend, want veel andere theaters in Twente zijn al wel weer financieel gezond. Bij de Schouwburg in Hengelo ging het vorig jaar zelfs zo goed dat het theater een subsidie van 70.000 euro moest terugbetalen aan de gemeente. Automaatje Hengelo neemt voorlopig geen nieuwe klanten meer aan. Simpelweg omdat de vervoersdienst tegen de grenzen van haar groei aanloopt. Maar de projectleider heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente Hengelo met extra geld over de brug komt. Al heeft de gemeente dat nog niet toegezegd. En archeologen zijn in Enter begonnen met de opgraving van een bijzonder grafveld uit de late bronstijd. Eerder werd hier een zeldzaam langbeddig grafveld ontdekt dat naar schatting 3000 jaar oud is. De vondsten gaan na de opgraving voor specialistisch onderzoek naar Almelo. En dan het weer voor Twente. Het wordt vandaag de zonnigste dag van de week met 22 tot 24 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig bij dan 21 graden.
10: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Een van de vele lekkere hits van Stevie Wonder, Do I Do, en daarvoor Sabrina Carpenter met Busy Woman. Hoeveel spullen denk je dat er jaarlijks bij de gemeente Hengelo worden afgegeven die zijn gevonden? Dat is dus op de afdeling gevonden en verloren spullen. Dat zijn er, tenminste vorig jaar, 500. Dat is een behoorlijk aantal, hè? Over dit item staat een leuk item op onze website, op twentefm.nl.

0: dan, Roxy Dekker en IMF uit het verleden met Unbelievable. Eigenaren van een eigen huis in Teurbergen die worden aangemoedigd om een gratis isolatiecheck te laten doen. Goed geïsoleerd huis is natuurlijk een stuk koeler in de zomer, een stuk warmer in de winters en het scheelt je natuurlijk ook in de portemonnee. Een energieadviseur kan daarbij helpen om je wegwijs te maken in dit proces. Ze zijn onafhankelijk en hun dienstverlening is helemaal gratis. Als je denkt van, nou, dat klinkt goed, kijk dan even op de website energieloketten.nl/Teurbergen.
1: Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online-programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
2: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
1: Discussie
3: gesloten lijkt me.
4: Ja, maar je vet bij je ook trappen.
3: Nee, die vet bij je kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
4: Oh, is dat zo?
3: Ja, zeker.
4: Oh,
1: En Twentse cultuur.
5: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
1: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
6: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Venegor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Venegor Energiemanagement. Of kijk op venegorweerselo.nl. Onderdeel van de Venegor Installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Duizenden Argentijnen hebben hun voetbalploeg een warm welkom gegeven na de verloren WK-finale tegen Spanje. Fans trotseerden de kou en regen in Buenos Aires om de spelers te bedanken. Aanvoerder Lionel Messi was daar niet bij. Hij reisde na de finale direct door naar zijn woonplaats in Miami. Israël heeft een luchtaanval gedaan op Gaza-stad en daarbij zijn 6 leden van een gezin omgekomen, vader, moeder en 4 kinderen. Hun huis vloog in brand toen het werd geraakt. Israël geeft de aanval toe, maar zegt erbij dat die gericht was tegen Hamas. Afgelopen oktober ging een bestand in, maar Israël trekt zich er weinig van aan. De benzineprijs blijft maar stijgen en stevend af op een nieuw record. Dat komt doordat het blijft rommelen in het Midden-Oosten. Voor de 10e nacht op rij waren er over en weer aanvallen tussen Iran en de VS. Een liter euro 95 kost nu ruim 2,60 euro. Diesel bijna 2,57 euro. Buiten de snelwegen liggen de prijzen wat lager. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn alweer binnen. De eerste die de finish bereikte was een rolstoeldeelnemer uit Ridderkerk die de 50 kilometer aflegt. De vroege finishers moeten wel nog even wachten voor ze zich kunnen registreren. Dat kan pas vanaf 12 uur. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking verder toe. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente.
4: Twente FM in samenwerking met 1 Twente.
0: Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
4: Uitzendkracht.

Bekende titel, in dit geval van Robbie Neville uit de jaren 80 en C'est la vie. Deel 2 is begonnen, de uitzendkracht voor de dinsdag van 21 juli. Vandaag lekker weertje, 24 graden, de zon is aanwezig. Blijf lekker droog en de wind komt vanuit het noordwesten met kracht 3. Morgen is het met 21 graden even wat frisser. Zaterdag zou de temperatuur wel weer eens boven de 25 graden kunnen uitkomen.

De hitversie is natuurlijk die van Elvis Presley. Maar deze mocht er ook zijn. I Can't Help Falling In Love With You. In de uitvoering van UB40. Heb je iets met hockey? Heb je veel kennis van hockey? En wil je die kennis overdragen aan nieuwe spelers en speelsters? Dan is trainer misschien wel iets voor jou. Bij de Oldenzaalse hockeyclub Bully zoeken ze nog enkele trainers om de bezetting rond te krijgen voor het nieuwe seizoen. Als je daarvoor belangstelling hebt, kijk dan even op de website van de club of kom

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
13: Goedemorgen. Het Wilming Theater en het Muziekcentrum in Enschede zijn vorig jaar opnieuw in de rode cijfers beland. Het verlies kwam uit op bijna 1,5 ton, zo blijkt uit het nieuwe jaarverslag. Dat is weliswaar lager dan in 2024, maar is zonder meer een teleurstellend resultaat, zo schrijft de toezichthouder. Dit is opvallend, want veel andere theaters in Twente zijn al wel weer financieel gezond. Bij de Schouwburg in Hengelo ging het vorig jaar zelfs zo goed dat het theater een subsidie van 70.000 euro moest terugbetalen aan de gemeente. Automaatje Hengelo neemt voorlopig geen nieuwe klanten meer aan. Simpelweg omdat de vervoersdienst tegen de grenzen van haar groei aanloopt. Maar de projectleider heeft er alle vertrouwen in dat de gemeente Hengelo met extra geld over de brug komt. Al heeft de gemeente dat nog niet toegezegd. En archeologen zijn in Enter begonnen met de opgraving van een bijzonder grafveld uit de late bronstijd. Eerder werd hier een zeldzaam langbeddig grafveld ontdekt dat naar schatting 3000 jaar oud is. De vondsten gaan na de opgraving voor specialistisch onderzoek naar Almelo. En dan het weer voor Twente. Het wordt vandaag de zonnigste dag van de week met 22 tot 24 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig bij dan 21 graden.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens ook 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
12: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Naar het strekennieuws zoals dat Ed Sheeran en juist Chevelle Roan met The Giver. In Weerde hoef je jezelf deze zomer zeker niet te vervelen. In de nieuwste Met Mekaar special staat bijvoorbeeld een overzicht van wat er allemaal te doen is deze en volgende maand. Zo kun je bijvoorbeeld deze week meedoen met een koe-safari, ja, in Ommen. Een filmvertoning is er in Weerde of een bingo in Enter, om zo maar even wat items

zijn hoogtijdagen voor Bruno Mars. Je hoorde met Wiz Khalifa en daarvoor Atama Kitten en de band Cameo. Lekkere disco-funk uit de jaren 80 met Word Up. De EHBO Lossig, Overdinkel en Glane die houdt volgende maand weer de jaarlijkse huis- en huisbuscollecte. Die gaat plaatsvinden van maandag 24 augustus tot en met zaterdag 29 augustus. Dan komen ze dus ook bij jou langs de deur. De opbrengst van de collecte is belangrijk voor het financieren van de cursussen en herhalingslessen. Zo is er bijvoorbeeld op woensdag 16 september weer een AED-cursus met reanimatie en op 2 november start een cursus Eerste Hulp aan Kinderen. Uitgebreide informatie hierover is te vinden op de website ehbo-losser.nl.

0: naar verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dan mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan grijp je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oh nee, mijn ruit. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
6: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
7: Want we will live in de brouwerie.
6: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
8: Isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
13: Mens en relatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Bij ongeregeldheden in de Italiaanse stad Bologna zijn vannacht tientallen agenten gewond geraakt. Eerder werd nog gesproken van 11 gewonden. Zondag overleed een Marokkaanse man tijdens zijn arrestatie. Agenten drukten hem op de grond en negeerden zijn hulpgeroep. Beelden gingen viral en leidden tot massale protesten in Bologna. In Duitsland een biertje drinken op het station mag straks nergens meer. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil vanaf half oktober een alcoholverbod op alle stations. Dat zou moeten zorgen voor meer orde en veiligheid. Aanleiding is onder meer een ernstig geweldincident waarbij een dronken reiziger een medewerker zwaar toetakelde. In Indonesië zijn 19 mensenhandelaars veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Ze boden meer dan 20 pasgeboren baby's zogenaamd ter adoptie aan, maar streken er flinke geldbedragen voor op. Een vrouw die de bende leidde moet 7 jaar zitten. 8 baby's zijn gered en zitten nu in een weeshuis. En de vuurwerkshow van de Nijmeegse Vierdaagse die zondag werd afgelast wordt vanavond ingehaald. Het vuurwerk zou worden afgestoken vanaf een schip, maar de show moest op het laatste moment worden afgelast omdat er olie op het dek was gekomen en het risico op brand te groot was. Nu is alles weer veilig. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van wolken en zon en het wordt 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking verder toe. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Uitzendkracht. Mark van der Ven.

Macarena. Temperaturen zijn draaglijk, maar de muziek is nog altijd zomers warm. Met Los Del Rio en de Macarena. Goedemiddag. Middag is begonnen voor deze dinsdag van 21 juli. Deel 3 dus ook. De uitzendkracht op Twente FM. Bij de muziek van Teddy Swims. Hier is Mr. Know It All.

De artiesten van Twente FM, Dua Lipa, Harry Styles en Jeroen van der Boom zojuist met Jij Bent Zo. Hij komt er weer aan, het Nederlands kampioenschap buikglijden in Reutem zit eraan te komen op 14 en 15 augustus aanstaande. De vrijdag, dan is er de bedrijvencompetitie en op de zaterdag het officiële NK met maar liefst, schrik niet, 150 deelnemers.

0: Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Isoleren? BioXBeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Thema Beveiliging staat voor betrokkenheid, adequaat optreden en betrouwbaarheid. Waar de concurrent stopt, gaat Thema Beveiliging net een stap verder. Thema Beveiliging levert alle vormen van beveiliging voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Thema Beveiliging. De beveiligingsorganisatie van het Oosten. Telefoon 053 4800560 of stuur uw e-mail naar info@themabeveiliging.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag. De politie is op zoek naar een man die accu's en displays heeft gestolen bij een fietsenwinkel in Enschede. De diefstal gebeurde bij een winkel aan de Broekheurnerweg. De politie heeft nu beelden van de man gedeeld. Archeologen zijn in Enter begonnen met de opgraving van een bijzonder grafveld uit de late bronstijd. Eerder werd hier een zeldzaam langbeddig grafveld ontdekt dat naar schatting 3000 jaar oud is. De vondsten gaan na de opgraving voor specialistisch onderzoek naar Almelo. Op basis daarvan kunnen de specialisten de resten uit de langbedgraven identificeren. En het zoontje van Erik Boers uit Enschede overleed in 2010 aan de gevolgen van kinderkanker. Nog geen 2 jaar later moest hij ook afscheid nemen van zijn dochtertje, die getroffen werd door dezelfde ziekte. Zijn bevindingen over rouw, zingeving en de liefde heeft hij nu gebundeld in een boek. Jojo van de Ziel is online te bestellen en wordt later dit jaar uitgegeven. En dan het weer voor Twente. Het is vanmiddag de zonnigste middag van de week met 22 tot 24 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig bij 21 graden.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens ook een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1Twente.nl.

Kevin de Graal met een oldie en Chariot. De gemeente Wierden die zamelt nog bruikbare schoolspullen in. Dat speciaal voor gezinnen die deze goed kunnen gebruiken. Ze zoeken specifiek Eastpak rugtassen en monkey tasdragers. Spullen die nog netjes en goed bruikbaar zijn. Die worden ter beschikking gesteld aan kinderen die na de zomervakantie starten met het voortgezet onderwijs. De gemeente vraagt dan ook alleen om spullen in te leveren die schoon, compleet en in goede staat zijn. Men kan een tas of tasdrager tot en met 14 augustus inleveren bij de receptie van het gemeentehuis.

Anjan Cannibals met het typische stemgeluid van de zakker. Bracht ons bijna aan het einde van deze aflevering van Uitzendkracht voor 21 juli. Dat was in 1984 de dag dat Wham een nummer 1 hit had. Met Wake Me Up Before You Go Go. Die plaat bleef 2 weken lang op nummer 1 staan. En Nederland nam afscheid op 21 juli 2021. Precies 5 jaar geleden van niemand minder dan Peter R. de Vries. Duizenden mensen nemen afscheid in Theater Carré in Amsterdam.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier. Nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: In de binnenstad van Roermond woedt een grote brand in een monumentale stadsvilla. Hulpdiensten roepen mensen in het centrum via Burgernet op om binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Er komt namelijk veel rook vrij die over het centrum trekt. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Kippen mogen nooit aan hun poten worden opgetild bij het vangen. Dat heeft een hoge rechter bepaald nadat Wakker Dier hierover naar de rechter stapte. De zaak was gericht tegen een bedrijf dat de kippen vangt voor vervoer naar het slachthuis. De staatssecretaris maakte daar een uitzondering voor, maar is nu dus teruggefloten. Ondanks de kentekenplicht voor RDW-goedgekeurde elektrische steps rijden er nog altijd veel illegale exemplaren rond, ziet een vergelijkingssite. Veel steps hebben geen RDW-goedkeuring en kunnen dus geen kenteken krijgen. Word je daarmee gesnapt of heeft je goedgekeurde step geen kenteken, dan krijg je een forse boete. En de Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell heeft flink last van het schandaal met de parasiet die in de ijsbergsla van het restaurant bleek te zitten. Alle sla van de leverancier werd teruggehaald, maar klanten bleven weg. Vrijdag waren er een vijfde minder dan op een gemiddelde vrijdag. Het onderzoek naar de leverancier gaat verder. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, 3 kilometer file bij de Duitse grens, 5 minuten vertraging. En op de A28 Groningen richting Zwolle, 20 minuten vertraging tussen de wijken Staphorst. Door een ongeluk, de weg is vrij. A32 Heerenveen-Meppel, daardoor een kwartier vertraging tussen Meppel en Knoopert Langhorst, een 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente. Twente FM, in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM.
8: Door de middag. Missie.

Dit is Door de Middag op Twente FM op dinsdag 21 juli. Je zit weer lekker midden in Door de Middag natuurlijk. We zijn dus begonnen met die dikke vette classic van Phil Collins. Ik vind het echt zo'n fijn liedje, jongen. Zo'n typisch Phil Collins geluidje. Super herkenbaar, zijn stem. De positiviteit die hij toch best wel vaak ook uitstraalt. Nou, ik krijg er een glimlach van op mijn gezicht. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar dat komt bij mij altijd goed. En die glimlach, die probeer ik dan de komende 3 uur samen met jou nog eventjes vast te houden. Door gewoon heel veel fijne muziek aan je te laten horen. Zoals bijvoorbeeld ook het volgende liedje wat ik ga draaien. Dat is van De Bauza. Een liedje Magnetic. En wat mij betreft doet dat liedje wel zijn titel eer aan. Omdat sommige muziek, ja, dat is gewoon iets heel aantrekkelijks. Dan hoor je een paar seconden en denk je meteen, hey, daar wil ik wel even bij blijven. Nou, dat heb ik dus met dat liedje van De Bauza. Dus blijf lekker hier bij ons op Twente FM. Mooie muziek, een paar goede verhalen en alles wat je dinsdagmiddag net even wat leuker maakt. Dit is Door de Middag.

FM is bij je op de werkvloer. Zeg hallo tegen je collega. Surf naar twentefm.nl of check de app en stuur je appje naar de studio.

bijna niet voor te stellen, maar Annie Lennox, de zangeres van die Eurythmics, die had eigenlijk een heel andere toekomst voor ogen. Ze studeerde klassieke muziek aan de Royal Academy of Music in Londen en wilde aanvankelijk fluitiste worden. Ja, uiteindelijk koos ze dus voor de stem als haar belangrijkste instrument en dat is volgens mij een prima keuze geweest. Want die herkenbare en krachtige stem werd één van de beroemdste stemmen, in ieder geval van de beroemdste vrouwenstemmen uit de jaren 80. Je hoorde de Eurythmics met There Must Be an Angel, met natuurlijk op zijn mondharmonicaatje Stevie Wonder. Daarvoor ook nog Benson Boone, Mystical Magical en de Bauza met Magnetic. En dat allemaal bij Door de Middag op Twente FM. Met nu de Time Bandits en I'm Only Shooting Love.

toch een van de leukste bandjes van de afgelopen jaren, hoor. Somnieu, this is the moment. Ja, dit is inderdaad het moment om even mijn mond te gaan houden. Want de streeknieuws komt er zometeen na. Maar eerst nog even Prosper & Clooney met Free Your Mind.

0: uit of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Meij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der Meij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: 10.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will leven in de brouwerie.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
4: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzen, meneer? Kom dan kijken, BRTT, onmeunig grote veuroors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuwheden.
5: Ook ik rij op autobanden van Gebroeders van der Meij. Vind ons aan de Lonnekerbrugstraat 80 in Enschede.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag. De politie is op zoek naar een man die accu's en displays heeft gestolen bij een fietsenwinkel in Enschede. De diefstal gebeurde bij een winkel aan de Broekhurnerweg. De politie heeft nu beelden van de man gedeeld. Archeologen zijn in Enter begonnen met de opgraving van een bijzonder grafveld uit de late bronstijd. Eerder werd hier een zeldzaam langbeddig grafveld ontdekt dat naar schatting 3000 jaar oud is. De vondsten gaan na de opgraving voor specialistisch onderzoek naar Almelo. Op basis daarvan kunnen de specialisten de resten uit de langbedgraven identificeren. En het zoontje van Erik Boers uit Enschede overleed in 2010 aan de gevolgen van kinderkanker. Nog geen 2 jaar later moest hij ook afscheid nemen van zijn dochtertje, die getroffen werd door dezelfde ziekte. Zijn bevindingen over rouw, zingeving en de liefde heeft hij nu gebundeld in een boek. Jojo van de Ziel is online te bestellen en wordt later dit jaar uitgegeven. En dan het weer voor Twente. Het is vanmiddag de zonnigste middag van de week met 22 tot 24 graden. Morgen zit bewolkt en regenachtig bij 21 graden.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Anxiety van Doechii. En daarvoor hoorde je ook Make Me Wonder van Maroon 5. Ik vind het altijd een beetje een ingewikkeld liedje, dat Anxiety. Want ja, wie hoor je nou eigenlijk? Hè? Hoor je dan nou Doechii? Of hoor je nou eigenlijk Gotye met zijn liedje Somebody That I Used To Know? Of hoor je ze allebei door elkaar? Dat is altijd een beetje... Ik had het een beetje ingewikkeld. Hè? Ja, ze lijken wel een heel klein beetje op elkaar. Hè? Let maar een beetje op hoe ze op elkaar lijken eigenlijk.

0: Hey, dat lijkt wel op elkaar, ja. Past mooi in elkaar. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, goed, dus dat, hè, dat dan maar weer, hè. Ja, hoppakee.
1: Goedemiddag, welkom bij Door de Middag op Twente FM. Ik vind het zo leuk om met knopjes te spelen, dan krijg je dit soort dingen. Ja. Hey, het is tijd. Weet je waar het tijd voor is? Nou, ik zat er helemaal niet klaar voor, maar het is er wel tijd voor. Ik moet even iets erbij pakken. Wacht even, hoor, kijken of het allemaal gaat werken zoals ik wil dat het gaat werken. Vast en zeker wel. Ik ga dat even doen. Ja, ik heb het erbij gepakt. Het moet gaan lukken nu, denk ik. Dan moet ik even op staat toe klikken. Ja.
2: Goedemorgen. Ik hoop dat je lekker op gang bent gekomen.
1: Ja, zeker. Jij ook?
2: Ja, lekker.
1: Maar
2: het is klaar voor we deze ochtend.
1: Ja, maar het is middag.
2: Ja, dat klopt. Ik dacht, ik wens je alsnog een goedemorgen.
1: Oh ja, dankjewel.
2: Maar, hey, goedemiddag.
1: Wil je iets voor me doen?
2: Ja, tuurlijk. Wat kan ik voor je doen?
1: Wil je even een getalletje kiezen tussen de 0 en de 1000 voor de onmeunige 999-shuffle?
2: Ja, tuurlijk. Ik kies 418.
1: 418. Oh, gisteren hadden we 417. Dat is grappig.
2: Nou, grappig.
1: Ja, dat is heel grappig.
2: Bestaat, ja.
1: Ja, dat bestaat zeker. Ja. Ik ga even kijken wat 418 dan is, oké?
2: Okay? Helemaal goed. Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ook. Ja. Jongen, goed gesprek dit, of niet?
2: Vind ik wel, ja. Lekker bakkie erbij.
1: Oh, heerlijk,
2: lekker,
1: ja.
2: Lekker nuchter zijn.
1: Ja, leuk, man. Ja, ja, super tof. Ik ben nog steeds aan het zoeken.
2: Snap ik.
1: Ja, het duurt lang, hè?
2: Neem de tijd.
1: Ja, neem de tijd, ja. Ik weet niet of iedereen daar zo op zit te wachten, hoor.
2: Ja, dat snap ik.
1: Ja, ik ook. Wat zei je ook weer? Welk getal zei je ook alweer, dametje?
2: 418.
1: 418. Ach, dat is een mooi liedje. Van Patrick Hernandez en Born to be Alive.
2: Ah, leuk.
1: Ja,
2: dat past ook wel bij deze ochtend.
1: Middag, ja. Maar heb jij nog een idee, een leuk weetje over dat liedje Born to be Alive? Oh, toen was
2: even
1: ze stil.
2: Even kijken, hoor. Oh,
1: ja. Ja, vertel eens.
2: Goed nieuws. Ja, leuk feitje voor op de radio. Patrick Hernandez scoorde eigenlijk 1 wereldhit met Born to be Alive in 1979.
1: Oh.
2: En verder haalde hij dat succes nooit meer echt.
1: Nee, oh, dat is onzinnig.
2: Madonna.
1: Ja. Nee, ja. Niks. Nee, is genoeg zo. Ik ga hem nu draaien. Ja, oké, dank je. Doei.
2: Is goed. Veel plezier ermee. Tot zo.
3: 408.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nogal wat tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het vlagon, hè, in Oortmarsum.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsum.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezellen jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio, exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
6: Isoleren? BioX Beats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Mooi hold hem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in goor en nieuwheden.
15: Waar ik mijn groen koop? Hier, bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: President Trump wil nu ook voor tientallen andere landen importheffingen invoeren. Volgens de Financial Times gaat het waarschijnlijk om een invoerheffing van 10%. Hij gaat hiermee tegen zijn adviseurs in. Die zeggen dat hiermee de economie verder onder druk wordt gezet. Eerder kondigde Trump al hogere tarieven aan voor Canada. In Duitsland zijn een man en vrouw tot levenslang veroordeeld omdat ze hun baby van 4 maanden door honger hebben laten sterven. Moord vond het OM en de rechtbank ging daarin mee. Het gedrag van het stel dat ook al een tweeling van 3 jaar had, was volgens de rechter niemand opgevallen. Nog niet eerder is in Frankrijk halverwege juli al zoveel natuur in vlammen opgegaan als dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die sinds 20 jaar worden bijgehouden. Tussen januari en half juli werd ruim 40.000 hectare bos verwoest. En nog altijd is er gevaar, want volgende week wordt het in het zuiden van Frankrijk opnieuw heet en winderig. En het Europees kampioenschap padel wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Het is in meerdere steden, zegt tennisbond KNLTB. In september wordt duidelijk waar precies. Padel is volgens de bond booming in Nederland. Zowel bij de amateurs als bij de professionals. Bij het laatste EK werden de Nederlandse mannen vierde. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 en een Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag.

Summer in the City hoorde je Joe Cocker bij Door de Middag op Twente FM. Nou, en die Summer in the City, die laat nog wel een klein beetje op zich wachten, geloof ik. Want volgens mij is het vandaag maar een graadje van 23. Ah, is nog steeds prima natuurlijk. Maar de komende dagen koelt het zelfs nog een klein beetje af. Maar wees gerust, zo richting het weekend en na het weekend lijkt die temperatuur toch ook wel weer een klein beetje te stijgen. Dus we moeten even door de zure appel heen bijten. Dan komt die Summer in the City vanzelf wel weer terug. Goedemiddag, dit is Door de Middag op Twente FM. Met nu Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.

0: Hey, laat ze inderdaad maar gewoon aan, hoor. Het is dinsdagmiddag, net kwart over twee geweest, dus laat je kleren maar gewoon aan. We don't have to take our clothes off. Dit was Jermaine Stewart.
1: Het is altijd wel ergens de dag van. Zo ook vandaag. Maar wat voor dag is het vandaag?
0: Nou, vandaag is het dinsdag 21 juli 2026. En het is vandaag Be Someone Day. Ja, een dag met eigenlijk een hele simpele boodschap. Wees iemand voor een ander. En dat hoeft helemaal niet heel groot te zijn. Je hoeft geen heldendaad te verrichten. Je hoeft de wereld niet te veranderen. Soms zit het juist in die kleine dingetjes, hè. Even vragen hoe het nou echt met iemand gaat. Een complimentje geven, de deur open houden. Of gewoon een luisterend oortje bieden. Ja, we hebben allemaal wel eens zo'n moment gehad waarop één iemand net even dat verschil maakte. Iemand die een glimlach gaf op een moeilijke dag. Of die gewoon even liet merken, ik zie jou. En misschien is dat wel een mooie opdracht voor vandaag dan, op deze Be Someone Day. Probeer voor één iemand vandaag dat kleine lichtpuntje te zijn. En met die gedachte gaan we door met muziek. En hoe kan het dan ook anders? Dat Be The One is van Dua Lipa.

0: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
1: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
2: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag. De politie is op zoek naar een man die accu's en displays heeft gestolen bij een fietsenwinkel in Enschede. De diefstal gebeurde bij een winkel aan de Broekhurnerweg. De politie heeft nu beelden van de man gedeeld. Archeologen zijn in Enter begonnen met de opgraving van een bijzonder grafveld uit de late bronstijd. Eerder werd hier een zeldzaam langbeddig grafveld ontdekt dat naar schatting 3000 jaar oud is. De vondsten gaan na de opgraving voor specialistisch onderzoek naar Almelo. Op basis daarvan kunnen de specialisten de resten uit de langbedgraven identificeren. En het zoontje van Erik Boers uit Enschede overleed in 2010 aan de gevolgen van kinderkanker. Nog geen 2 jaar later moest hij ook afscheid nemen van zijn dochtertje, die getroffen werd door dezelfde ziekte. Zijn bevindingen over rouw, zingeving en de liefde heeft hij nu gebundeld in een boek. Jojo van de Ziel is online te bestellen en wordt later dit jaar uitgegeven. En dan het weer voor Twente. Het is vanmiddag de zonnigste middag van de week met 22 tot 24 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig bij 21 graden.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitsergrens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

0: Gracie Abrams en That's So True. Ja, en die Gracie Abrams, die doet het hartstikke goed, hè. Ze heeft net een nieuw album uitgebracht, Daughter From Hell, zo heet hij. En weet je wat zo leuk is? Als je nou eens gaat zoeken op Google, gewoon echt bij google.nl, zeg maar, en dan Gracie Abrams opzoekt, dan gebeurt er van alles leuks in beeld. Je moet dat gewoon even voor de grap doen. Op je computer, denk ik, weet niet of dat ook op je telefoon werkt. Weet je wat? Dat testen we nu gelijk even uit. Ga ik gewoon even naar Google op mijn telefoon, dan hebben we ook gelijk het verhaal compleet natuurlijk. Even kijken, onderop met dit verhaal. Gracie Abrams, typ ik even in, Gracie Abrams. En dan gebeurt dat daar ook? Nee, dat gebeurt... Ja, ook op mijn telefoon gebeurt dat wel. Ah, ga even googlen met Gracie Abrams, hartstikke leuk. Hey, goed, genoeg over Gracie Abrams. Nu even een Gracie Abrams van heel lang geleden. Want vanochtend sprak Wim van Laar in Twente wordt wakker met Marga Bult. Ja, bekende zangeres natuurlijk van onder andere de band Beep, van het groepje Beep. En die hebben namelijk een nieuwe cd uitgebracht. Of een driedubbele cd met alle liedjes die ze zo'n beetje hebben. Met ook liedjes daarop die nog niet eerder op cd uit zijn gebracht. En Wim vroeg, nou nu met die nieuwe cd en zo, smaakt dat dan niet eigenlijk naar meer?
1: Nou ja, het is zo, wij zagen elkaar altijd nog, hè? Soms één keer per jaar, maar meestal wel 3-4 keer per jaar.
2: Ja.
1: En dus dat contact is altijd gebleven, en ook met Peter Koelewijn. Maar ik moet zeggen, toen we er weer stonden, we waren toch het dansje weer aan het instuderen. Er moest verkleding komen, we hebben verschrikkelijk gelachen. Dus dat was allemaal heel leuk, maar dan moest je met z'n drieën willen. Ja, en of dat nou weer op onze leeftijd, of je dat weer moet doen. En eentje, want Rita en Margot, daar gaat het om in dit geval. Rita zegt sowieso, oh, ik mag er niet meer aan denken. Ik vind het zo fijn. Lekker anoniem. En dit is leuk, die afgelopen 2-3 weken. Kijk, en ik, daarnaast werk ik nog steeds solistisch toch nog.
2: Ja,
1: en
2: ja,
1: iedereen heeft zijn eigen ding. Maar om nou te zeggen van, nou gaan we nog eens even weer...
2: Een theatertoetje.
1: Ja, nee, dat is uiteindelijk hebben we besloten. Maar er is wel sprake van geweest, hoor. Tuurlijk.
0: Nou, dat is dus heel jammer. Ze gaan niet op een theatertour. Het hele interview met Marga Bult is terug te beluisteren op onze website twentefm.nl.

Terrence Trent D'Arby en If You Let Me Stay. En eigenlijk vind ik de stap naar de volgende artiest niet eens zo heel groot. Nee, Terrence Trent D'Arby, dat was natuurlijk een hele soulvolle zanger. Iemand die prachtige muziek uitbracht in de jaren 80. En ja, nu hebben we een nieuw soort Terrence Trent D'Arby die dezelfde type muziek uitbrengt. Maar dan

Jane met What Are You Waiting For bij Doormiddag op Twente FM. Hey, we gaan even verder met wat muziek vanuit de jaren 80. Wat een cover is van een liedje van Elvis Presley. Oh, maar deze versie is ook bijzonder goed gelukt, hoor, vind ik zelf. Dit zijn de Pet Shop Boys met Always On My Mind.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? Ja, we hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die Rode Doe ze dan het best of zo, die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon laag gezet, hè?

0: luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
1: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Isoleren BioXBeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
11: President Trump wil nu ook voor tientallen andere landen importheffingen invoeren. Volgens de Financial Times gaat het waarschijnlijk om een invoerheffing van 10%. Hij gaat hiermee tegen zijn adviseurs in. Die zeggen dat hiermee de economie verder onder druk wordt gezet. Eerder kondigde Trump al hogere tarieven aan voor Canada. In Duitsland zijn een man en vrouw tot levenslang veroordeeld omdat ze hun baby van 4 maanden door honger hebben laten sterven. Moord vond het OM en de rechtbank ging daarin mee. Het gedrag van het stel dat ook al een tweeling van 3 jaar had, was volgens de rechter niemand opgevallen. Nog niet eerder is in Frankrijk halverwege juli al zoveel natuur in vlammen opgegaan als dit jaar. Dat blijkt uit cijfers die sinds 20 jaar worden bijgehouden. Tussen januari en half juli werd ruim 40.000 hectare bos verwoest. En nog altijd is er gevaar, want volgende week wordt het in het zuiden van Frankrijk opnieuw heet en winderig. En het Europees kampioenschap padel wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Het is in meerdere steden, zegt tennisbond KNLTB. In september wordt duidelijk waar precies. Padel is volgens de bond booming in Nederland, zowel bij de amateurs als bij de professionals. Bij het laatste EK werden de Nederlandse mannen 4e. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een wisseling van stapelwolken en zon. Het is 20 tot 24 graden. Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe. Vannacht valt lokaal wat regen. De temperatuur daalt dan naar 12 tot 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het oosten van het land rijdt het vooral langzaam door de Duitse grenscontroles. En dat ga je merken op de A1 richting Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid kun je er 5 tot 10 minuten bij rekenen. En dat is ook het geval op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. Door de middag. Michel Otten.

0: Douwe Bob en I Believe bij Door de Middag op Twente FM. Hey, er staat weer een nieuwe voetbaltijd op onze website twentefm.nl en 120.nl. Waar vanaf het Hulsbeker een opname is geweest van het programma. En er wordt gesproken onder andere natuurlijk over de tegenstander van komende donderdag van FC Twente tegen Ferencvaros.
1: Weet echt niks van.
2: Twente is geplaatst toch? Dus de tegenstanders die ze krijgen, die zullen misschien op papier minder zijn.
3: Ja.
2: Dus ik ga ervan uit dat ze dat gaan redden.
3: Ja. Denk je dat je moet het thuis wel een paan maken.
4: Want als je er ginds terechtkomt in een ander land en met deze brave broeders. Ja. En die vliegen erop daar, dat is altijd vervelend.
2: We hebben nu Wout Weghorst, hè?
4: Ja.
0: Ja, tof. We hebben nu Wout Weghorst. Die moet het allemaal gaan doen, inderdaad. Hey, de aflevering van 120 Voetbaltijd is te bekijken op onze website. Stefan Leusink is de presentator en hij ontvangt daar oud-voetballers Cor Becker en Ben Weber. En samen met analist René Wagelaar blikken ze vooruit op het Europese avontuur van FC Twente. En bespreken ze de drukke transferzomer van Heracles Almelo. Dus interessant genoeg om even te

Prachtig, jongens. Dit liedje. Like I Can van Sam Smith. Ja, die stem van hem, jongen. Die kan van een gebroken hart nog steeds iets moois maken. Ja, die Sam Smith die brak wereldwijd door met dit soort liedjes. Eerlijkheid, kwetsbaarheid, prachtige melodieën. Ah, dit is een van die nummers uit dat bijzondere eerste hoofdstuk van hem. Zijn album waar hij aan heeft gewerkt. Waar ook die hits Stay With Me en I'm Not The Only One op staan bijvoorbeeld. Het is toch prachtig. In The Lonely Hours, zo heet dat album. Ah, dit liedje. Prachtig. Daarvoor Jonas Blue & Malief en Edge of Desire. En nu even een beetje positiviteit. Substitution van Purple Disco Machine en Koens.

0: Oh ja, yeah, zo blij dat we zelfs op het plafond kunnen dansen. Heerlijk man, Dancing on the Ceiling van Lionel Richie.
1: Het einde van de middag nadert. Even tot rust komen. Pak je warme bak koffie maar lekker vast. Want het is tijd voor... How slow can you go?
0: Ja, en we gaan hem nu echt even in de ultimate classic doen, hè. Het is bijna niet te geloven, maar een van de bekendste ballads aller tijden werd geschreven door George Michael toen hij pas 17 jaar oud was. Hij bedacht het nummer samen met Andrew Ridgely van Wham tijdens een busrit in Engeland.

0: waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
1: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
2: Oh nee, alweer de betaling van mijn hypotheek. Maar het geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal. Of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
3: Isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Aan de Hambergenweg is een grootschalige archeologische opgraving gestart naar zo'n 3000 jaar oud langbeddengrafveld uit de late bronstijd. Archeoloog Hans Oude Rengerink noemt het een uitzonderlijk project van een omvang die niet eerder in Nederland is voorgekomen. Archeoloog Iris Keurhorst verwacht in de grafheuvels crematiegraven in de vorm van urnen aan te treffen, naast mogelijke grafgiften. Deze zomervakantie zijn er 225 gratis toegankelijke activiteiten voor kinderen en jongeren uit Almelo. Dat vertellen Anke Kuipers en Henny Voorders in de podcast Wie A zegt. Populair zijn onder meer bloemschikken en koken. Anders dan het vroegere Hutteland vindt Festival Almelo dit jaar verspreid plaats over meerdere locaties in Almelo, Adorp en Bornebroek. De gemeente trekt hiervoor duizenden euro's uit, zodat ook kinderen zonder vakantie iets te doen hebben. En vervoersdienst Automaatje Hengelo neemt voorlopig geen nieuwe klanten meer aan, omdat de dienst tegen haar groeigrenzen aanloopt. Projectleider Tim Blanke hoopt op extra geld van de gemeente. Zo'n 55 vrijwilligers rijden jaarlijks honderden oude inwoners tegen 38 cent per kilometer van A naar B. Met meer geld kan de organisator Wijkkracht meer chauffeurs en ritten inzetten. Zet ik nu het weer in voor Twente. Vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 23 graden. Vanavond is de zon er ook nog wel bij, maar vannacht is het licht bewolkt en kan lokaal een beetje regen vallen.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan onder andere files aan de Duitse grens en dat merk je op de A1 richting Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid doe je er 10 minuten langer over door de Duitse grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd bij de A12 richting Duitsland. Vanaf 7 naar 5 tot 10 minuten vertraging. Tot slot de A50 richting Os, want er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De linkerrijstrook is hier dicht en je doet er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit...

Lionheart van Joel Corey samen met Tom Grennan. En daarvoor Denise Williams. Let's hear it for the boys. Goedemiddag, welkom bij Door de Middag op Twente FM. Ja, we zijn er nog tot 4 uur. En daarna neemt Jordi het over. Ik heb hem al gezien, dus hij is er vandaag wel. Ja, gisteren ging het even ietsjes anders. Hij stond voor een brug of zo bij het Twente Kanaal. Die was ingestort of zo. Ik weet niet precies wat er aan de hand was met die brug. Maar hij was er in ieder geval niet. Ah, je zou bijna kunnen zeggen, the boy does nothing.

modus aan. Opperste concentratie. Keiharde focus. En dan... Hey, weer een nieuw liedje. Dit is Door de Middag op Twente.

en Tattoo. Oeh, wat een lekker liedje is dat. Daarvoor ook Push the Feeling aan van de Nightcrawlers. Door de middag zit erop voor vandaag. Zometeen na de klok van 4 is hij er weer. Jordi Goorman met Twente komt thuis. Ik kan nog even één liedje draaien van Samber. Dit is Homewrecker.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee. Die vetbak kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
14: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
15: Hey, monteur, Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Mark Bergt. Nederland voert over 2 maanden een invoerverbod in voor producten uit illegale Israëlische nederzettingen. Het gaat bijvoorbeeld om dadels, druiven en komkommers uit de bezette westelijke Jordaanoever. Nederland wilde de invoer eigenlijk stoppen met andere Europese landen, maar dat is niet gelukt. In Amsterdam is een man veroordeeld die meedeed aan rellen toen Marokko was uitgeschakeld op het WK. Hij had stenen gegooid naar de politie. Zelf ontkent hij dat. Hij zegt dat hij verward wordt met iemand anders en dat hij de rellen alleen gefilmd heeft. Maar de rechter geloofde hem niet en gaf hem een taakstraf. Datacenters slurpen nu al energie en dat wordt alleen maar meer. Over 10 jaar zijn ze goed voor 1/5 van het totale stroomverbruik. In elk geval in Amerika, blijkt uit onderzoek. Het komt door de razendsnelle opmars van AI en de onderzoekers voorspellen grote problemen op het stroomnet. En het schooladvies aan leerlingen in groep 8 wordt beïnvloed door het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek waar de NOS over schrijft. Het kind dat in een matige klas het minst slecht presteert, krijgt eerder een VWO-advies. En in een klas vol uitblinkers zou hetzelfde kind een lager advies krijgen. Het weer nu van Weer Online. Een mix van zon en wolken en ongeveer 23 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. En morgen is het overal bewolkt. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het oosten van het land heb je nu vertraging op de A12... Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten vertraging. De langste vertraging heb je op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein duurde een uur langer over. Er gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot vertraging op de A326 Nijmegen richting Ravenstein. Tussen de afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef staat 2 kilometer file en daar doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: die dit jaar opleverde. Talk to You van Another and 54 Ultra.
1: Twente komt thuis.
0: En die begon met Prince 1999. Het was in ieder geval de aftrap van de middagshow voor Twente voor je dinsdag. Welkom, het is vandaag 21 juli. Volop zomer en we zitten volop in de zomervakantie, denk ik. En we hadden afgelopen nacht nachtvorst, dat is bijzonder. Dat is nog nooit eerder voorgekomen volgens mij in deze tijd.
1: Twente actueel.
0: Ik had het ook niet helemaal zien aankomen, maar vanochtend was Twente gewoon landelijk nieuws. En nachtvorst in Twente, nou goed, hoe dan ook, leuk die vorst, maar ik heb liever een spatje regen. Is voor de natuur ook vele malen beter. Welkom in ieder geval bij de middagshow tot 7 uur vanavond met veel FC Twente nieuws vandaag. Want gisteren werd bekend dat Ferencváros de tegenstander wordt van FC Twente in de Europa League voorrondes. Komende donderdag spelen ze in eigen huis tegen de Hongaarse club. En gisteren werd ook bekend dat FC Twente eruit is met Feyenoord en dat Ramiz Serouki terugkeert. Dat is leuk. Hij stond natuurlijk op huurbasis op het veld, maar hij krijgt weer een echt FC Twente contract. Daarmee gaat in ieder geval een lang gekoesterde de wens van zowel FC Twente als ook Serouki zelf in vervulling. Dus dat is mooi nieuws. En ook andere zaken gaan we het over hebben. Heel veel lekkere muziek voor je dinsdagmiddag. Fox the Fox, Shania Twain. En dit is eerst Level 42.
1: 4 uur. Je maag begint wat te rommelen. Het is tijd voor de lekkere trek. Iedere werkdag omstreeks 4:15 bij Twente.

0: Leuke suggestie. Ellen mailde naar jordi@twentefm.nl voor Fox the Fox en Precious Little Diamonds. Een beetje vergeten hitje uit de jaren 80.
1: Tot 7 uur. Twente komt thuis.
0: En zojuist ook nog Level 42. Die was misschien iets minder vergeten uit de jaren 80. Met Take Care of Yourself. Het was de lekkere track. En ook een beetje mijn advies voor je dinsdagmiddag. Het is vandaag een vriendelijke dag. Er is ruimte voor de zon. En temperaturen vandaag zijn rond de 22 graden. Het blijft de hele week een beetje hetzelfde weerbeeld. En tot aan het weekend ook in ieder geval droog. Dat is voor de natuur natuurlijk minder positief. Nou, ik weet niet of je een dieselrijder bent, maar dat gaat weer als een malle omhoog. Hè. Ik reed gisteren langs de pomp, ik ben zelf geen dieselrijder. Ik had niet echt een beeld bij de brandstofprijzen, maar diesel en benzine zijn weer even duur op het moment. Gaat helemaal nergens over. In 2 weken tijd is die hard gestegen, veel harder dan de benzineprijs. Komt door een krappe Europese markt en onrust rondom de olieaanvoer. En dat zorgt ervoor dat de diesel stijgt. En wat ook blijkbaar mee, dat had ik ook niet zo zien aankomen, maar dat is ook de camper aan de diesel weer, of aan de pomp weer veel tankt. Die rijden ook heel vaak op diesel natuurlijk. En omdat die meer diesel vragen, schijnt de prijs ook te stijgen. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Als je met zo'n camper rijdt, dan loop je ook redelijk leeg op de brandstofprijzen natuurlijk, want die verbruiken nogal wat. Maar goed, ik kan je een mooi perspectief noemen. Vorig jaar was ik met zo'n camper in Canada. En ik kan je vertellen, die zuipen pas echt. Ik geloof dat het ding 1 op 4 rijdt. Nou ja, dan word je niet blij met de huidige dieselprijzen, kan ik je vertellen. Maar gelukkig was het Canadese dieselprijs. En die is ietsje beter te doen dan die van ons, kan ik je zeggen.
2: Let's go, girls.
0: Nou, welkom bij de middagshow. Tot 7 uur 20 komt thuis. Met zometeen Rich Chanel, Shania Twain en Man.

Het wordt je redelijk op je wenken bediend met veel jaren 80 muziek. Zojuist ook weer eentje, Rich Chanel, Dance Around the World. En ook nog hier Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. Zometeen wordt je bijgepraat. Een update van onze nieuwsredactie ga je zometeen horen. En ook nog Taylor Swift hier. En eerst tijd voor deze fijne nieuwe van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it op Twente FM. Stay.

0: isoleren? BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Mens en relatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Vennegoor Energiemanagement. Jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement. Of kijk op vennegoorweerselo.nl. Onderdeel van de Vennegoor Installatiegroep.
9: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen 1 dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
10: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
11: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Aan de Hambergenweg is een grootschalige archeologische opgraving gestart naar zo'n 3000 jaar oud langbedden grafveld uit de late bronstijd. Archeoloog Hans Oude Rengerink noemt het een uitzonderlijk project van een omvang die niet eerder in Nederland is voorgekomen. Archeoloog Iris Keurhorst verwacht in de grafheuvels crematiegraaf in de vorm van urnen aan te treffen, naast mogelijke grafgiften. Deze zomervakantie zijn er 225 gratis toegankelijke activiteiten voor kinderen en jongeren uit Almelo. Dat vertellen Anke Kuipers en Henny Voorders in de podcast Wie A zegt. Populair zijn onder meer bloemschikken en koken. Anders dan het vroegere Hutteland vindt Festief Almelo dit jaar verspreid plaats over meerdere locaties in Almelo, Adorp en Bornebroek. De gemeente trekt hiervoor duizenden euro's uit, zodat ook kinderen zonder vakantie iets te doen hebben. En vervoersdienst Automaatje Hengelo neemt voorlopig geen nieuwe klanten meer aan, omdat de dienst tegen haar groeigrenzen aanloopt. Projectleider Tim Blanke hoopt op extra geld van de gemeente. Zo'n 55 vrijwilligers rijden jaarlijks honderden oude inwoners tegen 38 cent per kilometer van A naar B. Met meer geld kan de organisator Wijkkracht meer chauffeurs en ritten inzetten. Zet ik nu het weer in voor Twente. Vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 23 graden. Vanavond is er zon er ook nog wel bij, maar vannacht is het licht bewolkt en kan lokaal een beetje regen vallen.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen in de regio door grenscontroles. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Daar doe je er 10 minuten langer over. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens 5 minuten op onthoud. Dan naar de A50 Arnhem richting Os. Voor knooppunt Ewijk doe je er 10 minuten langer over. Het komt door een eerder ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Bemmel en Nijmegen 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Taylor Swift, een van de meest populaire artiesten van dit moment. Ze stapte onlangs in het huwelijksbootje in New York met een heel groot festijn. Was allemaal niet van tevoren aangekondigd, maar het ging uiteindelijk toch gebeuren. En zojuist hoorde je Anti-Hero met daarvoor nog een Twente FM streeknieuws. Dat lees je na op onze website 120.nl. En ook online terug te vinden een nieuwe aflevering van de Langzaamaandagavondshow. Het was gisteren Wereldschaakdag. En in dat kader is de show woordenvol schaaklinkjes gegooid. Nou, kun jij ze allemaal ontdekken? Dan check je onze website 120fm.nl/luister voor de nieuwe aflevering.

mij betreft wel een van de betere platen van Billie Eilish. Maar hij is wel een beetje veilig, zeggen de kenners altijd. Birds of a Feather zojuist. En ook nog hier Katy Perry en Skip Marley. En Chained to the Rhythm bij de middagshow voor Twente. Met vandaag een lekkere zonnige dag. Het is opnieuw droog. Ja, het is veel te droog eigenlijk. Met de temperaturen van zo'n 22 tot 23 graden. Vanavond en vannacht dan is er wat lichte bewolking. En temperaturen die dalen naar een graad of 13. Dus geen nachtvorst deze keer. Morgen, de woensdag, die start met bewolking. Later op de dag kan de zon er even bij komen. Het wordt opnieuw zo'n 21 graden. Later in de week nog steeds ruimte voor de zon. En voor zover de voorspellingen rijken, lijkt het in ieder geval droog te blijven. Misschien in de tweede helft van je weekend kans op een buitje. Maar het is nog ver weg, dus echt een garantie geeft het dan ook niet. Welkom bij de middagshow met Alex Warren onderweg naar Michael Jackson. Black or White op de radio.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de band. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
6: Want we will live in the brewery.
5: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
7: Isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Mensenrelatie, Radboud Visser.
13: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
12: Jazeker.
14: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
16: Wij Holthem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM, nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. De politie heeft de omstreden porno-website Motherless uit de lucht gehaald. De servers stonden bij internetbedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Steenbergen. Ze zijn allemaal in beslag genomen. Op de website zal onder meer kinderporno staan en andere filmpjes van seksueel misbruik. Niemand is opgepakt. Europol heeft 7 mensen opgepakt die verdacht worden van mensensmokkel. Ze zouden Syriërs en Egyptenaren naar Italië hebben gebracht in gestolen auto's of gehuurde auto's die ze nooit terugbrachten. 6 verdachten werden opgepakt in het buitenland en 1 in het Brabantse Etten-Leur. Een man die in Groningen verschillende slagerijen heeft bedreigd is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar, vindt de rechter. Uit boosheid over dierenleed mailde hij de slagerijen en zei dat hij lang zou komen om iedereen te vermoorden. En in de tijdrit van de Tour de France is de Nederlandse wielrenner Tijmen Arendsman te laat op het startpodium verschenen. Terwijl de klok al tikte, zat hij nog op zijn gemakje in de partytent achter de start. Hij moest zich haasten en verloor zeker 10 seconden. Het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. Koelt af naar een graad of 14. Morgen op meer plaatsen bewolkt en zo'n 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Door grenscontroles 10 minuten vertraging. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens gebeurde eerder een ongeluk bij Zevenaar. De weg is weer vrij, maar reken nog op 10 minuten vertraging. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier op onthoud. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Nijmegen staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
18: Het is zomer in Twente. Twente FM.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Daarvoor dat de Pussycat Dolls. Het was de vijf uur uit je dakblaad met Doontje.
1: Twente komt thuis.
0: Dan luister je naar de middagshow voor Twente voor dinsdag 21 juli. Nou, ik weet niet hoe het bij jou zit met de vakantiestress. Want voor veel Twentenaren is de zomervakantie begonnen. Met stijgende brandstofprijzen kan het wel eens een duur ritje worden als je althans met de auto op vakantie gaat of zelfs met de camper zit.
1: Twente actueel.
0: Met veel FC Twente nieuws. Gisteren werd bekend dat Zerouki definitief een Twents contract gaat krijgen. Hij stond afgelopen seizoen op huurbasis al op de Twentse velden, maar stond nog onder contract bij Feyenoord, werd gehuurd. En nu doet hij dus definitief de overstap naar de Tuckers. Dat is mooi nieuws. En nog meer FC Twente nieuws, want gisteren werd bekend dat Wenner Varels de tegenstander wordt van de eerste ronde in de voorrondes van de Europa League. FC Twente speelt komende donderdag in eigen huis tegen de Hongaarse club. En volgens kenners wordt dat een pittige wedstrijd. Ze zijn in ieder geval fanatiek. Het is in Hongarije vaak de landskampioen. Dus ja, het is niet de minste. Maar aan de andere kant zijn er ook genoeg mensen die er vertrouwen in hebben. Er wordt onder andere over gesproken in de nieuwe aflevering van Voetbaltijd. Die vind je ook terug op onze website. Daarvoor ga je naar 1twente.nl. Heel veel lekkere muziek heb ik ook voor je, voor de laatste loodjes van je werkdag als je lekker aan het werk bent, maar misschien anders ook wel gewoon voor je vrije dag. Het is maar net hoe je bekijkt. Met Shana Paul, CB Milton, Madonna en eerst Anna Grace en Let the Feeling Go.

0: Typisch jaren 90. Lekker om weer eens een keer te horen. CB Milton en Send Me an Angel bij de middagshow voor Twente.
1: Twente komt thuis.
2: Met Jordi Goorman.
0: En Anna Grace daarvoor nog. Let the feeling go. Op je dinsdagmiddag. Lekker onderweg naar huis, hoop ik, als je vandaag een werkdag had. Of misschien nog even de laatste dingen afronden. En dan op naar je vrije dinsdagavond. Met vandaag nieuws over het Wilmink Theater en het Muziekcentrum. Die zijn vorig jaar opnieuw in de rode cijfers beland. Het theater is daarmee nog steeds de ellende van de coronapandemie niet helemaal te boven gekomen. Het verlies kwam uit op bijna 1,5 ton. Blijkt uit het nieuwe jaarverslag dat eerder deze week verscheen. Het is weliswaar lager dan 2024, maar zonder meer teleurstellend, zegt de toezichthouder erop in ieder geval. De Twentse Schouwburg, waar het Wilmink Theater en het Muziekcentrum onder vallen, draait al jaren verlies. Het theater is de klap van de coronapandemie dus niet te boven gekomen tot nog toe. Terwijl veel andere theaters in onze regio financieel gezond zijn, is het in Enschede nog steeds een uitdaging om dat allemaal voor elkaar te krijgen. De Schouwburg in Hengelo, daar ging het zelfs heel erg goed mee. Die hadden in ieder geval een positief resultaat en moesten zelfs de gemeentelijke subsidie terugbetalen. Ja, het is ingewikkeld natuurlijk, maar ik ben wel super blij dat we in Twente zo'n mooi theater hebben natuurlijk. Want er komen best wel grote namen en ja, daarmee denk ik ook een belangrijke publiekstrekker voor de regio. Maar ja, daar moeten we er wel met z'n allen gebruik van maken. En ik denk wat natuurlijk ook niet meehelpt is dat de btw op theater verhoogd is. En dat theaterkaartjes ook best aan de hoge kant zijn qua prijs. Maar goed, theater gaat in ieder geval ook voor het komend seizoen opnieuw kijken hoe ze weer in de zwarte cijfers kunnen belanden. En daar, daar hopen we natuurlijk van harte op. Want het zou toch jammer zijn als dat ten koste gaat van het aanbod hier in Twente. Up with it.

Nou, de kritieken waren niet mals. Zij was natuurlijk onderdeel van die halftime show van het WK voetbal. De finale tussen Argentinië en Spanje. En daar kwam ze op een of andere rare auto. Kwam ze dat stadion binnenrijden. En geflaneerd door twee voetballers die er ook een beetje uitzagen. Als een soort opgepropte. Nou ja, goed. Maradona en Ronaldinho waren dat volgens mij. Het zag er ook eerlijk gezegd niet uit. Madonna hoorde je, de Queen of Pop. Misschien had ze zich daarbij moeten houden. Dan was het allemaal niet zo'n drama geworden. True Blue op Twente FM. En ook nog hier Sia en Shana Paul met She Trails. Zometeen gaan we hierbij praten. Dan krijg je het laatste nieuws uit Twente. Van onze nieuwsredactie. Eerst tijd voor Harry Stone.

0: Spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
3: Want we will live in the brewery.
2: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
4: Hou je huis cool, knippers, zonwering.
5: Ja, Knippers heeft topkwaliteit zonwering voor een eerlijke prijs. En ze komen gratis langs voor advies en een offerte. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
4: Hou je huis cool. Knippers zonwering heeft een doel.
5: De schaduwmakers uit het oosten.
6: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Aan de Hambergenweg is een grootschalige archeologische opgraving gestart naar zo'n 3000 jaar oud langbeddengrafveld uit de late bronstijd. Archeoloog Hans Oude Rengerink noemt het een uitzonderlijk project van een omvang die niet eerder in Nederland is voorgekomen. Archeoloog Iris Keurhorst verwacht in de grafheuvels crematiegraaf in de vorm van

0: de dienst tegen haar groeigrenzen aanloopt. Projectleider Tim Blanke hoopt op extra geld van de gemeente. Zo'n 55 vrijwilligers rijden jaarlijks honderden oude inwoners tegen 38 cent per kilometer van A naar B. Met meer geld kan de organisator Wijkkracht meer chauffeurs en ritten inzetten. Zet ik nu het weer in voor Twente. Vanmiddag is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het blijft droog en bij een matige noordwestenwind wordt het zo'n 23 graden. Vanavond is de zon er ook nog wel bij, maar vannacht is het licht bewolkt en kan lokaal een beetje regen vallen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Voor grenscontroles 10 minuten op onthoud. Op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 20 minuten langer over. En tot slot de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Elst en Nijmegen 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

Muziek van Lucas en Steve bij de middagshow. Hard First. En ook nog hier The Weeknd en Save Your Tears bij Twente FM. Het enige echte radiostation voor Twente. Met een mooie, interessante vraag voor de gemeente Hengelo. Gevonden voorwerpen, worden die nog wel eens ingeleverd? En wat gebeurt er eigenlijk mee als de rechtmatige eigenaar zich niet meldt? Wij waren ook benieuwd. We gingen dat vragen bij de gemeente Hengelo. En het gaat erom redelijk wat spulletjes. Zo'n 500 items worden op jaarbasis bij de gemeente ingeleverd. Van sleutelbossen tot mobiele telefoons en portemonnees. En die worden lang niet altijd opgehaald. En wat daarmee gebeurt, dat lees je op onze website. Ga daarvoor naar 120.

0: naar verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Voor een fijne prijs met een grote groep vakantie vieren? Het kan op de vakantie- en kampeerboerderij van recreatieverblijf De Roezeberg in Ootmarsum. De ideale locatie om met jong en oud te vertoeven en even tot rust te komen. Ook voor uitstapjes of introductiedagen is De Roezeberg het perfecte low-budgetadres. Er is plek voor groepen van 30 tot 90 personen. Meer informatie op deroezeberg.nl.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Isoleren? BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Mark Bellert. In Bordeaux is brand uitgebroken bij het vliegveld en bij het blussen zijn 2 brandweermensen om het leven gekomen. De brand zou begonnen zijn in de natuur en overgeslagen zijn op gebouwen. Het vliegverkeer had ook last van de brand, meerdere vluchten liepen vertraging op. Een chaotische finish bij het Scootjesielen in Friesland. 2 boten botsten op elkaar, een bemanningslid raakte gewond aan zijn voet. En er voeren ook 2 scootjes tegen een steiger vol met toeschouwers en die moesten allemaal wegrennen. Na de finish werd de winnaar aangevaren door een andere boot, net terwijl die een interview gaf aan Omroep Friesland. Zeker 12 wandelaars zijn gedisqualificeerd op de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. 2 militairen liepen met een te lichte rugzak, die moet 10 kilo zijn, en anderen sjoemelden met hun afstand. 1 iemand is in beroep gegaan tegen zijn disqualificatie. En de tijdrit in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Tijdrijden is een specialiteit. En dat was bijna een halve minuut sneller dan klassementsleider Pogacar. Nederlanders hadden allerlei tegenslag. Tijmen Arendsman was te laat bij de start en verloor 10 seconden. En Huub Arts werd gehinderd door 2 ploegauto's. Het weer nu van Weer Online. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er misschien een beetje regen. Morgen vrijwel overal bewolkt en zo'n 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
10: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er 10 minuten langer over. Op de A50, Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier op onthoud. En drukte door de Nijmeegse Vierdaagse op de A325, Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen staat 2 kilometer file en daar doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente.

0: Het is de nieuwe van Cameron Whitcomb, The Kingdom of Fear.
1: Twente komt thuis.
0: En we begonnen je dinsdagavond met Pebbles en Girlfriends. Zat ook in de stal van Prince. Hè. Die had een hele stal met allemaal vrouwen. Die had in zijn achtergrondkoortjes begonnen. En zo af en toe, als er dan eens een keertje wat goeds bij zat, dan mocht het ook solo optreden. Het is een beetje het verhaal van Pebbles.
2: Twente actueel.
0: Welkom, het is 11 minuten over 6. Inmiddels dinsdagavond dus. Vandaag is het 21 juli. Afgelopen nacht bijzondere nachtvorst in Twente. Ik had het ook niet helemaal zien aankomen. Nou, komende nacht gaat dat niet gebeuren. Minimum temperaturen liggen zo rond de 13 graden. Met veel FC Twente nieuws vandaag. FC Twente die heeft Zerouki aan zich weten te binden. De speler die vertrok in 2023 naar Feyenoord. Kwam daar niet echt aan spelen toe. Afgelopen seizoen stond hij op huurbasis weer op het Twentse veld. En nu heeft hij dus weer een Twentse contract. Dus dat is mooi nieuws. Verder stijgende prijzen aan de pomp. Dat zorgt voor hoofdbrekens. Ook bij vakantieplanningen natuurlijk. Want stel je gaat met de auto of camper op vakantie. Dan betaal je op dit moment een godsvermogen als je de tank even volgooit. Dus dat zou denk ik menigeen een rolberoer te geven. Inmiddels is de diesel zelfs weer duurder dan de benzine. Nou, daar word je ook niet heel erg blij van. Dat en meer met gelukkig ook verkoeling en voor andere heethoofden van fijne muziek. Ik heb straks onder andere Yves Berendsen voor je. En ook Shepherd and Everything But The Girl ga je straks horen. Eerst is dit John Newman, Love Me Again.
3: No, I turned wrong. Left your heart's on. Is that what devils do?

Veel besproken WK-wedstrijd Spanje-Argentinië op zondagavond natuurlijk in de Verenigde Staten. Want wat is daar veel over geschreven en gezegd achteraf nog, hè? Dat er een complottheorie zou zijn, dat de FIFA Argentinië naar de wereldtitel wilde helpen en allerlei arbitraire beslissingen die in het voordeel van Argentinië zouden zijn. Het leidde zelfs tot een handgemeen op het voetbalveld. Nou, echt gezellig was het zeker niet. Maar als ik heel eerlijk ben, vind ik wel dat Spanje terecht gewonnen heeft. Ik vond het gewoon ook echt een mooier spel, zeg maar. Die Spanjaard die speelde gewoon echt heel erg goed. Dus ik denk ook een terechte winnaar van het WK en dus ook de wereldtitel voor Spanje. En Argentinië denk ik ook een goede tweede, hoor. Daar was niet zo heel veel mis mee. Maar het was gewoon niet zo'n mooi spel. En er zat in ieder geval heel veel temperament in. Is dat dan de juiste duiding, mag ik het zo zeggen? Het is in ieder geval iets waar nog wel het nodige over gezegd gaat worden, denk ik zelf. Met onderweg Everything But The Girl hier. Missing en Near Shepherd. Symphony bij Twente FM. Het radiostation voor Twente. Fijn dat je erbij bent.

Het was jaren 90. Dat was een ontzettend grote hit. Over de hele wereld weet ik nog. Want ik was toen, geloof ik, in 1996. Dacht ik dat dit een hit was. Was ik in de Verenigde Staten. En toen was dit daar ook een hele grote hit. En ik heb daar zelfs een cd-singeltje gekocht. Ja, zo oud ben ik dus. Kun je nagaan. Everything But The Girl. Zometeen hoor je in het Twente FM streeknieuws. Eerst Ariana Grande met haar nieuwe single.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurningen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
3: Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer? Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En je hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goor een nieuw hit.
4: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De sloop van de voormalige vrije school De Zeverster in wijk De Tij in Oldenzaal is begonnen. De school verhuisde 3 jaar geleden naar De Essen. Omwonenden wachten nog op concrete bouwplannen voor woningen, ondanks de eerdere toezegging van de gemeente en woningcorporatie WBO. Geruchten over verkoop aan een projectontwikkelaar leiden tot vragen vanuit de gemeenteraad. Jack Stolp zette dinsdagmorgen rond 6:30 met 3 ploegen pijlen uit voor de eerste etappe van de Dubergse fietsvierdaagse. Om 8:30 vertrokken de eerste fietsers bij de Delle voor de langste afstand van 60 kilometer met een papieren routebeschrijving. Deelnemers krijgen geen digitale route, maar op papier. Ze krijgen ook fruit en een drankje mee. Bij oversteekplekken plaatsen de pijlploegen extra borden voor de veiligheid. En Camping De Haar in Angelo draait deze zomer gewoon door, een week na de verwoestende brand die het restaurant verwoestte. Eigenaar Niels Bruns werd die nacht rond 2:30 gebeld en hij trof bij aankomst, 10 minuten later, alles in vlammen aan. Nabijgelegen campinggasten werden geëvacueerd. Een gespecialiseerd bedrijf ruimde direct asbest op, waarna laboratorium en omgevingsdienst de camping controleerden. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is de zon er nog bij, maar vannacht is het wel bewolkt. Lokaal kan er wat regen vallen, die minima liggen rond de 14 graden. En morgen is er veel bewolking en ook een enkel buitje mogelijk.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging in de regio staat op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen heb je 3 kilometer file met 25 minuten vertraging. Dat komt door bezoekers aan de Nijmeegse Vierdaagse. Verder oponthoud aan de grens, onder andere op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Door grenscontroles 5 minuten vertraging. En ook controles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Hierdoor doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB.

a Broken Heart, zoals alleen een Italiaan dat kan zingen. Want dat is die Damiano David. Hij werd ook bekend met het Songfestival en Maneskin. Daarna ging die solo, dat legde hem geen windeieren. Want het leverde hem onder andere deze hele dikke solo hit op. Born with a Broken Heart. En over het Songfestival gesproken, dit is Duncan Lawrence.

Nou ja, als je dat gisteravond had gedaan, dan had je misschien wel nachtvorsten over je heen gehad. We waren gewoon landelijk nieuws met Twente, met die nachtvorsten. Dat is een raar idee eigenlijk, ja, halverwege jullie. Nou, gaat vannacht in ieder geval niet gebeuren, kan ik je zeggen. Steppen Out Tonight van Becky Bell trouwens zojuist. Met vandaag ruimte voor de zon en vanavond en vannacht is het in eerste instantie nog helder. Later ietsje meer bewolking en de minimumtemperaturen liggen zo rond de 13 graden. Morgen die start met wat bewolking. Later op de dag komt de zon er even bij. Dat wordt morgen opnieuw om

21 graden. Blijft een beetje hetzelfde weerbeeld zo voor de rest van de week. Met overdag ruimte voor de zon, lichte wolkenvelden. En temperaturen tussen de 21 en 23 graden. Het lijkt erop dat in het weekend, tweede helft van het weekend, er misschien wat buitjes zouden kunnen vallen. Maar het is nog ver weg. En we zien meestal dat die buien als het moment dichterbij komt weer een beetje opdrogen. Nou, zou voor de natuur wel goed zijn, zullen we maar zeggen.

Lekkere zomerrit hoor. Die doen het altijd goed met temperaturen boven de 20 graden, weet ik zelf. Nabosa en Magnetic op Twente FM met ook nog hier zojuist Billy Ocean en Are You Ready? Nou, are you ready for de avonddienst? Het is dinsdagavond, dat betekent zo meteen na zevenen hoor je Peter Grobbe, de man van de dinsdagavond. Met koptelefoon en kop thee, zeg ik altijd. Zometeen veel plezier met Peter. Ik spreek je morgen weer bij een nieuwe Twente Komt Thuis. Fijne avond.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmarsen.
4: Ja. Oh ja, in Oortmarsen.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vrijgezelle jongens weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lutscher Alm in Enschede. Gewoon in Twente. Dan eet je de heerlijkste gerechten uit de voortreffelijke open keuken en waan je je toch midden in de Alpen. Met een groep huurt dan onze Almhutte voor jouw feest. De Lutscher Alm. Reserveer je nu via lutscheralm.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Een uniek koopje. Brokante, retro, vintage en antiek. Gecombineerd met een compleet aanbod nieuwe goederen. Laat je verrassen en snuffel aanstaande zaterdag. Van 8:30 tot 14:00 tussen de vele kramen op de markt in Weerselo. Kijk voor meer informatie op weerselozemarkt.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
4: Twente FM Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Een dode wolf die in april uit het water werd gehaald in Overijssel is doodgeschoten. Het was bekend bij de provincie en bij een onderzoekscentrum. Maar die hebben het niet naar buiten gebracht, meldt RTV Oost. Dierenbeschermers vroegen de documenten op en gaan nu aangifte doen. In Spanje zijn tientallen toeristen ziek geworden toen ze hadden gezwommen in een zwembad aan de Costa del Sol. Waarschijnlijk door een kapotte chloorpomp, waardoor giftige gassen vrijkwamen. De meeste zieken waren Britten, er zaten ook kinderen bij. Sommige mensen moesten naar het ziekenhuis. In Groningen is celstraf geëist tegen een man die werd betrapt met kinderporno. Hij zat het openlijk te kijken in een café en een serveerster zag het en belde de politie. Hij gaf toe dat hij te erg opging in zijn verslaving. Bij hem thuis werd daarna ander verboden materiaal gevonden. En 800 wandelaars van de Vierdaagse gaan na één dag al naar huis. Het lukte ze niet om de finish te halen. 12 mensen werden gedisqualificeerd omdat ze bijvoorbeeld hadden afgesneden. De politie heeft trouwens een foto verspreid van een man die verdacht wordt van zware mishandeling op een van de feesten in Nijmegen. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen steeds meer bewolking. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door grenscontroles 5 minuten vertraging. En drukte door de Nijmeegse Vierdaagse op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doet er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Het is zomer in Twente.

0: Lekker oudje. Midnight Blue van Lou Gramm.
1: Dit is de Twente FM avonddienst met Richard de Vetter.
0: Ja, goedenavond, welkom bij de Twente FM dinsdagavonddienst, moet ik zeggen. Jouw wekelijkse Escape from Reality. Ja, en mocht je nu ook meekijken via de kabelkrant en denken van, een beetje raar, wat heeft die Peter Grob in één keer veel haar gekregen? En je markeert niks aan je oren. Ondanks dat het, Jordi had het net even nog verkeerd. Peter is met vakantie, 3 weken lang met vakantie. En in principe mag ik 3 weken zijn plekje innemen deze avonddienst. Dus dat is mooi. Er zijn grote schoenen om te vullen, maar ik ga mijn best doen. Peter geniet dus van zijn vakantie de komende tijd. En hij heeft er helemaal geen slecht weer bij. Het is echt gewoon heerlijk om nu met een potje bier thuis te zitten in de tuin. En natuurlijk met Twente FM aan. Ja, ik moet me dan wel een beetje aanpassen. Want normaal is het op de maandagavond. En de dinsdagavond is de avonddienst. Peter geeft daar zijn eigen swing aan. En dat ga ik proberen ook te doen. Natuurlijk gaan we dus dan kijken straks even met een schuin oogje naar de onmeunige 999. Dat doet Peter altijd. En ik heb nieuws uit de regio. Want ja, je moet een beetje oppassen in deze tijd. Want de reeën zijn in de bronsttijd. Daar hoor je straks alles over. En Beep. Wie kent het niet? De damesgroep uit de jaren 80, begin jaren 90, zeg maar de na Luf kwam Beep volgens mij. Met z'n drieën hebben ze in Zwolle een eenmalige comeback gemaakt. Maar ja, blijft het daarbij. Wij spraken met Magra Bult, dat straks. En zometeen spreek ik met Heidi wat het betekent om te gaan met het syndroom of de ziekte van Meniere. Als je hier alles over wilt weten, stay tuned. Verder natuurlijk, ja, daar gaat het eigenlijk om, hè. De fijnste muzikale pareltjes, zoals zometeen Mac Morrison met Return of the Mac. Maar eerst deze hele fijne dansplaat Levels van Avicii.

0: of the Mac, Mac Morrison. Ja, hij luistert nog steeds naar de avonddienst hier op Twente FM. En ja, Peter is er dus niet. Ik neem het over van Peter. Je moet het gewoon met mij doen. En ik zei net al aan het begin van het programma dat zometeen praat ik even met iemand over ja, wat het is om om te gaan met de ziekte van Meniere. En als het goed is heb ik aan de andere kant van de lijn Heidi hangen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, leuk dat je van in ieder geval aan de telefoon kan komen. Ja, voor mensen, wat ik zie ook, ik denk dat ik, tenminste ik zie het niet, maar ik hoor mensen fronsen. De ziekte van Meniere, ja, wat is het eigenlijk? Kun je dat uitleggen? Want ja, is het ziekte of is het, ik zie ook wel een syndroom van Meniere staan.
1: Ja, het is eigenlijk een ziekte van Meniere.
0: Oké. Okay.
1: En het is zeg maar, er zit vocht in je binnenoor. Ja. En die werkt niet goed. En door te veel vocht aan je binnenoor krijg je de aanvallen.
0: En de aanvallen die bestaan dan uit?
1: Ja, je kan het eigenlijk bijna een beetje vergelijken als je stopt een teddybeer in de wasmachine en die blijft zo ronddraaien. Nou, dat ronddraaien, dat heb je dan ook als je een aanval krijgt.
0: Dus je bent gewoon misselijk dus dat dan?
1: Ja, niet alleen misselijk, maar alles blijft om je heen draaien. Dus je kan alleen maar plat op je bed blijven liggen, niet bewegen. Of je durft niet eens te bewegen, want dan gaat het nog harder.
0: Ja.
1: En alles blijft gewoon doordraaien. En dan moet je overgeven. En nou ja, je zit aan de diarree. Ja, alles zeg maar eigenlijk. Dus je kan helemaal niks.
0: Dat is wel heel raar, want er zijn een aantal symptomen inderdaad. Staat hier, tenminste wat ik heb gezien, plotselijke aanvallen van draaiduisterigheid. Wat je net beschrijft. Maar er staat ook wel wisselend gehoorverlies en tinnitus, dus oorsuis. Heb je dat ook?
1: Ja, klopt. Ik heb de gehoorverlies, weet ik nog niet echt.
0: Okay.
1: Soms denk ik het van wel, maar soms denk ik het van niet. Want ik kan ook wel weer bijvoorbeeld met hele scherpe geluiden, dan hoor ik het wel weer.
0: Ja.
1: Maar ik heb wel inderdaad constant tuten en piepen in de oren.
0: Oké, okay, maar niet dat je slecht hoort aan één kant? Of is dat in beide kanten?
1: Nee, meestal begint het aan één kant. Dat heb ik dus gelukkig ook.
0: Okay.
1: Maar het kan ook doorgaan naar de andere kant, zodat je aan alle twee de oren het krijgt.
0: Okay,
1: maar dat heb ik gelukkig nog niet.
0: Nee, je hoort het ook niet heel erg vaak volgens mij, want ik ken het zelf ook niet echt. Maar is het dan een zeldzame aandoening? Hoor je het niet vaak? Of weet je dat?
1: Het is in ieder geval niet bekend. Het wordt wel steeds meer. Mm-hmm. Ik hoor het nou wel steeds meer om me heen dat mensen daar zeg maar ook familieleden in hebben. Maar het is niet zeg maar heel erg bekend.
0: Nee, en is het ook iets, heb je dit vanaf je geboorte of heb je dit op een bepaald moment gekregen?
1: Ik kreeg dit eigenlijk toen ik... Ja, dat is een heel verhaal. Toen ging ik naar mijn moeder toe in Arnhem met mijn kinderen.
0: Ja.
1: En daar kreeg ik het.
0: Dus je bent er niet mee geboren?
1: Nee. Het is in één keer gewoon ongeveer 12 jaar geleden is het in één keer tevoorschijn gekomen.
0: Ja, en kan je, om een beetje, want wat je net vertelt, dat is best wel ingrijpend. Maar ja, heb je dan vaak zo'n aanval? Of hoe beïnvloedt dit jouw leven?
1: In het begin heb ik gewoon echt ruim een half jaar alleen maar plat op bed kunnen blijven liggen. Toen kon ik echt ook helemaal niks.
0: Mm-hmm.
1: En daarna is het wel rustiger geworden. Met medicijnen van de beta-histine kreeg ik er dan bij. En toen is het heel lang rustig gebleven. Maar ja, lang leven de overgang.
0: Ja.
1: En de leeftijd kan het dus weer erger worden. Dus dat heb ik nou en dan ook.
0: Ja,
1: en dan is het gewoon, je moet rekening houden met drukte, met stress. Nou, bijvoorbeeld bij twee verjaardagen heb ik bijvoorbeeld maar naar één verjaardag. Want dan zijn de prikkels veel te veel.
0: Ja.
1: Als het heel druk is om je heen, dan kan je de mensen niet meer verstaan. Dan kan je echt maar, zeg maar, op één iemand kan je concentreren en de rest hoor je nog niet. En soms versta je die dan ook niet, omdat er zoveel geluid eromheen is.
0: Ja.
1: Met sport en zo. Je moet echt goed luisteren naar je lichaam. Als je lichaam moe bent of je voelt je niet fit, dan moet je ook niet gaan sporten. Want dat zijn allemaal dingen... Dat je dus zo'n aanval kan opwekken. Ja. Maar hetzelfde is met voeding. Geen alcohol, geen theïne, geen cafeïne. Dat soort dingen.
0: Dus je hebt best wel behoorlijk wat triggers.
1: Ja, warm ben je. Als het heel erg warm is, dan is het ook triggers. Als je verkouden bent, heb je triggers.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ken je nog andere mensen die dit hebben? Of ben je lid van de belangenvereniging, als die er is?
1: Dat is er wel. Ik weet ook dat mijn stiefvader heeft het. Een tante heeft van mij heeft het. Mijn nichtje, maar dat weten we nog niet zeker. Dat weten ze nog niet zeker.
0: Is het erfelijk?
1: Weten ze dus niet. Daar zijn ze nog niet echt over uit.
0: Okay.
1: Maar ik zou haast denken van wel, omdat mijn tante het ook heeft. Maar ja, goed.
0: Maar je had het over je kinderen dat je toen kreeg. Die hebben nog geen verschijnselen?
1: Nee, die hebben nog geen verschijnselen. Ik kreeg het ook pas echt toen mijn kinderen netjes wat ouder waren, zeg maar.
0: Ja, ja. Lastig als laatste. Ja, is er een, jij zei het net al een beetje, denk ik. Of er een medicijn tegen is, of dat een operatie. Of moet je er gewoon mee leren leven?
1: Het gaat nooit weg. Je houdt het altijd. Mm-hmm. Het is een chronische ziekte. Met medicijnen kan je het een beetje wel onderdrukken, zeg maar. Ja. En ik weet ook wel dat er iets met een spuit is in je oor, maar ik weet niet precies hoe dat zit.
0: Okay.
1: Maar ja, het is wel gewoon, ja, je moet je hele leven mee handelen, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk gewoon aanpassen. Kijk, ik heb het gelukkig dat ik vrij veel nog kan. Mm-hmm. Maar er zijn ook gewoon mensen die gewoon helemaal niks kunnen. Of bijvoorbeeld echt met een wandelstok moeten gaan lopen. Omdat die gewoon geen evenwicht meer hebben.
0: Je hebt verschillende gradaties dus erin.
1: Ja, ja. Ja, mm-hmm. En ik ben heel blij dat ik het zeg maar zo heb. En niet zoals sommige andere mensen het hebben die het gewoon heel erg heftig hebben. En die dus helemaal niet zoveel kunnen.
0: Ja.
1: Maar die zit ook met werken en zo. En daar heb ik gelukkig, ik heb gelukkig een goede baas die er veel begrip voor heeft.
0: Okay, maar dat is ook heel belangrijk, hè? Dat is niet altijd zo. Lijkt me wel fijn.
1: Ja, is ook, ja. Je moet ook gewoon iemand af kunnen bellen een uurtje van tevoren. Van, sorry, ik heb een aanval gehad, ik kan niet komen. Ja, ja, daar moet natuurlijk wel net begrip voor zijn.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk niet niks. Maar fijn dat dat er is, want je hebt er ook niet om gevraagd. En je moet ook mee leren leven. Fijn dat je even ons misschien weer wat nieuws heb geleerd van dat dit soort dingen er natuurlijk ook zijn. Het is altijd goed om te weten wat er om je heen gebeurt. Doe er een beetje kalm aan mee. Ik kan niet zeggen beterschap, want waarschijnlijk gaat het niet meer over. Maar je leert er maar je omgaan, heb ik gehoord. Dus,
1: precies. Ja, en ik hoop dat het nou ook een beetje bekend wordt ook voor de andere mensen.
0: Inderdaad. Ik denk dat het bij deze zeker is gebeurd. Bedankt Heidi in ieder geval voor dat je ons even te woord stond.
1: Graag gedaan. Okay. Fijne uitzending nog. Jo.

0: Fleming met Verleden Tijd.
1: Blijft toch wel lekker. Lekker plaatje van hem.
0: Tijdje niks meer van hem gehoord. Daarnet hadden we het met Heidi even over Meunière. Daar is ook een Facebook-site van. Dus als je er wat informatie over wil, even zoeken op de Facebook-site van Syndroom of Ziekte van Meunière. Dan komt het allemaal goed. Zometeen nog informatie uit de regio met Beep. We spreken met Marga Bult. En natuurlijk een overzichtje van de onmeunige 999.
2: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij.

0: Huur dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Vennegoor Energiemanagement, jarenlang pionier, nu de specialist in accu-opslagtechniek, zonnepanelen, autolaadpalen, energiemanagementsystemen en regeltechniek. Vrijblijvend gesprek? Kom naar Vennegoor Energiemanagement of kijk op vennegoorweerselo.nl, onderdeel van de Vennegoor installatiegroep.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Een betrouwbare elektrakeuring nodig? Scope 8, 10 of 12? Acutis inspecteert onafhankelijk en snel. Ook voor inspecties van energieopslagsystemen in het MKB, retail en de agrarische sector. Kies jij voor Acutis? Dan heb je binnen één dag een nette prijs en is binnen 4 weken de inspectie uitgevoerd. Kijk snel op acutis.nl.
3: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De sloop van de voormalige vrije school De Zeversterren in wijk De Tij in Oldenzaal is begonnen. De school verhuisde 3 jaar geleden naar De Essen. Omwonenden wachten nog op concrete bouwplannen voor woningen, ondanks de eerdere toezegging van de gemeente en woningcorporatie WBO. Geruchten over verkoop aan een projectontwikkelaar leiden tot vragen vanuit de gemeenteraad. Jack Stolp zette dinsdagmorgen rond 6:30 met 3 ploegen pijlen uit voor de eerste etappe van de Dubbergse fietsvierdaagse. Om 8:30 vertrokken de eerste fietsers bij de Delle voor de langste afstand van 60 kilometer met een papieren routebeschrijving. Deelnemers krijgen geen digitale route, maar op papier. Ze krijgen ook fruit en een drankje mee. Bij oversteekplekken plaatsen de pijlploegen extra borden voor de veiligheid. En camping De Haar in Agelo draait deze zomer gewoon door, een week na de verwoestende brand die het restaurant verwoestte. Eigenaar Niels Bruns werd die nacht rond 2:30 gebeld en hij trof bij aankomst, 10 minuten later, alles in vlam aan. Nabijgelegen campinggasten werden geëvacueerd. Een gespecialiseerd bedrijf ruimde direct asbest op, waarna laboratorium en omgevingsdienst de camping controleerden. Heb ik nu het weer voor Twente. Vanavond is de zon er nog bij, maar vannacht is het wel bewolkt. Lokaal kan er wat regen vallen. Die minima liggen rond de 14 graden. En morgen is er veel bewolking en ook een enkel buitje mogelijk.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt nog langzaam in de buurt van Nijmegen door de Nijmeegse Vierdaagse. En dat merk je op de A325 richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

uiteraard Style Council en Shout to the Top. Het is nog steeds de avonddienst op Twente FM. Ja, en het is Peter Gobbers een programmaatje. Dus dan moet er aandacht besteed worden aan de onmeunige 999. Hij geeft altijd even een overzichtje en dan draait hij één nummer van het overzichtje. En voor mensen, ik kan het niet voorstellen, die niet weten wat de onmeunige 999 is. Dat is de lijst die we aan het eind van het jaar altijd door jullie laten kiezen en uitzenden tussen kerst en nieuwjaar. En we gaan dit keer kijken naar nummertje 220 tot en met 211. Op 220 stond afgelopen jaar Wonderwall van Oasis uit 1995. Dan New Year's Day van U2 op 219. En The Fate of Ophelia, vrij nieuw, van Taylor Swift op 218 moet ik zeggen. Op 217 Still Loving You, The Scorpions. En Don't Stop Me Now van Queen op 216. 215, Falco met Genie en Saturday Night van Hammond Road and His Wild Romance op 214. Hello of Flies van Alice Cooper op 213. En Listen to the Music, heerlijk nummertje. The Doobie Brothers, 212. En als laatste op 211, Once in a Lifetime, Talking Heads. Ja, welke gaan we... Wat gaan we doen? We gaan... het is vandaag de 21ste van de 7e. Dat betekent... we gaan naar nummer 217. Still Loving You van de Scorpions uit 1987. Het staat op het album Love at First Sight. En het is de tweede single van het album. En bandlid Rudolf Schenker die vertelt dat het nummer gaat over een liefdesaffaire die misschien over is, maar ze gaan het toch nog een keer proberen. Men denkt eigenlijk ook daarna, andere mensen, dat de songtest gaat over de verdeeldheid van Oost- en West-Duitsland. Ik weet wel dat ze een paar jaar later wel een nummer daarover hebben gemaakt. Wind of Change. Dat ging volgens mij, als ik me goed herinner, over de glasnost in de Sovjet-Unie en het einde van de Koude Oorlog en het vallen van de muur. Dus daar zit dit misschien ook een klein beetje in. Als we dan even naar een andere hitparade kijken, top 40, kwam deze single van Scorpions binnen op in 1987 op nummer 33. Steeg door naar nummer 4 en verliet uiteindelijk na 13 weken weer diezelfde top 40. Moet je er maar gewoon even naar gaan luisteren. Dit is een fantastisch nummer uit de onmeunige 999. The Wind of Change van The Scorpions.

0: Belg Youngblood en The Funeral daarvoor. De Scorpions uit de onmeunige 999. En daarmee zijn we aangekomen bij...
1: Informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, nieuws uit de regio. En groot nieuws. Ja, heel groot nieuws. Heel groot nieuws. Beep die maakt met zijn drieën in Zwolle een eenmalige comeback. En de vraag is, blijft het daarbij? Ja, Beep, die ken je natuurlijk. Dat zijn de dames. Ik weet niet of de opvolgsters zijn van Leuf. Maar in ieder geval uit diezelfde tijd. Iets na Leuf ontstaan, een damesgroep met drie leden. En die leden die hebben een beetje gewisseld. En een daarvan, die woont bij ons in Twente, Margabult, is niet van het eerste, de allereerste Beep, maar die is er later bijgekomen. Maar omdat ze nu een eenmalige comeback maken, is het wel de vraag aan haar van, blijft het daarbij, Marge?
2: Nee, er is een cd ontstaan eigenlijk, of iemand heeft bedacht van, nou, er zou toch eens een cd moeten komen met alle liedjes van Beep. Nou, dat waren er in totaal 63. En er is een album uitgekomen, eigenlijk drie luid, dus het zijn drie cd's. En daar staan alle liedjes op, maar ook sommige nummers die nooit op cd gezet zijn, snap je? En er zijn natuurlijk nog altijd toch nog heel veel fans van Beep en die daarin geïnteresseerd waren. Dus op een gegeven moment is er een album uitgekomen. En toen hebben we toch wat promotie gedaan. Het liep een beetje uit de hand, want uiteindelijk werden dat, even kijken, drie televisieuitzendingen, ik geloof vier radio-uitzendingen, een aantal interviews. Dus, en het meeste wordt nog uitgezonden, hoor. Dus 14 augustus dan zendt de Tros het muziekfeest op het plein uit. Ja, en toen zijn we weer eventjes een week of 2, 3 zo, zijn we weer met elkaar opgetrokken. Maar eenmalig, hoor, alles. Het is zo, wij zagen elkaar altijd nog, hè. Soms 1 keer per jaar, maar meestal wel 3, 4 keer per jaar. En dus dat contact is altijd gebleven. En ook met Peter Koelewijn. Maar ik moet zeggen, toen we er weer stonden, we waren toch het dansje weer aan het instuderen. Er moest verkleding komen. We hebben verschrikkelijk gelachen. Dus dat was allemaal heel leuk. Maar dan moet je met z'n drieën willen. Ja, en of dat nou weer op onze leeftijd, of je dat weer moet doen. En eentje, want Rita en Margot, daar gaat het om in dit geval. Rita zegt sowieso, oh, ik mag er niet meer aan denken. Ik vind het zo fijn. Lekker anoniem. En dit is leuk, die afgelopen 2, 3 weken.

0: komen ze terug of niet, Beep? Dat is de vraag die toch blijft hangen. In ieder geval eenmalig, dat sowieso. Zometeen nog een uur avonddienst met onder andere tegelwippen in Borne. Pas op voor reën in bronstijd. En de loting van FC Twente, voor als ze tenminste doorgaan de komende twee wedstrijden, is bekend. En ik kijk ook nog even terug op de Zwarte Cross.
1: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
2: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
1: Muziek.
3: Die Rhodes doen ze dan het best of zo. Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
4: Maar je kan hem ook gewoon lager. Gezet, hè?
1: En religie.
5: Lofzang aan de drie enige God.

0: bio.xbeats/luister.
1: Isoleren? BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psyllium vezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
11: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Te Belgen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biscuit Park en Buckers.
12: Want we will live in de brouwerie.
11: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
13: Oh nee, mijn remmen. Maar dat geeft niks. Ik bel wel even met Vogelzang. Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken neemt uw huidige polis vrijblijvend door voor een oplossing op maat. Daarbij wordt gekeken bij verschillende banken en verzekeringsmaatschappijen. Particuliere bedrijven en verenigingen zijn verzekerd van de beste oplossing. Met Vogelzang Verzekeringen en Hypotheken. Nieuwstraat 103 in Oldenzaal of wereldwijd via www.vogelzangverzekeringen.nl.
14: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
15: Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Het gaat nog niet echt beter met de droogte in het land. Er komt iets meer water binnen door de Rijn, maar juist minder door de Maas. En op nog minder plekken mag je nu slootwater gebruiken om te sproeien. En boten op de Maas moeten langer wachten bij de sluizen, want die gaan minder vaak open. De natuurbrand bij Madrid lijkt na 5 dagen eindelijk onder controle. Het vuur breidt zich in ieder geval niet meer uit, zegt de Spaanse brandweer. De brand werd aangewakkerd door de harde wind en heeft een gebied verwoest dat zo groot is als de provincie Utrecht. Duizenden mensen moesten hun huis uit. In de bergen in Noord-Italië is een Duitse vrouw omgekomen. Ze was met een groep aan het hiken en viel van het pad. Ze kwam 200 meter lager neer en was op slag dood. Een reddingsteam en een helikopter konden niks meer voor haar doen. Hoe het kwam dat ze viel is niet duidelijk. En gele truidrager Tadej Pogacar is voorzichtig over de eindzegen van de Tour de France. Hij heeft een ruime voorsprong van meer dan 4 minuten op Remco Evenepoel. Maar nu komen de bergen en daar kan van alles gebeuren, zegt Pogacar. Evenepoel liep vandaag een halve minuut in bij de tijdrit. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het nu bewolkt en er kan later ook wat regen vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. En morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door de Nijmeegse Vierdaagse staat er nog file op de A325 richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen ben je daardoor 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De avonddienst. Richard de Vetter.

0: Don't Stop Till You Get Enough, Michael Jackson.
1: Dit is de Twente FM Avonddienst met Richard de Vetter.
0: Ja, welkom terug bij de Avonddienst hier op jouw Twente FM. Het is dinsdag 21 juli. Normaal zit Peter Gobbe hier, maar ik mag vroeg hem invallen. Peter is op vakantie. Ja, ik heb nog een druk uurtje voor de boeg. Want straks wil ik toch nog even gaan kijken, een beetje vooruitkijken naar FC Twente. De loting voor het Europese avontuur, tenminste als ze verder komen, is bekend. Dus daar gaan we straks even kijken wie ze dan tegenkomen als ze in ieder geval winnen. De komende twee wedstrijden van de Hongaarse Ferencváros. Dat moet nog even gebeuren. Verder kijk ik ook nog even met een frisse blik terug op de Zwarte Cross. En regio nieuws over de zoektocht in een 3000 jaar oud grafveld hier in Enter. En dan heb ik ook nog, gaan we ook nog tegelwippen in Borne. Ik heb nog even toch nog een waarschuwing voor reeën in bronstijd. Die je ook hier kan tegenkomen, zeker in Twickel. En dat was het eigenlijk. Dat was eigenlijk alles waar we het over gaan hebben. Mocht je nog iets, een onderwerp weten of een, je kan ook altijd een verzoekje doorgeven. Ga even naar onze website, twentefm.nl. En daar heb je een button staan. En die button, daar kun je op drukken. En dan kun je een appje invullen. En dat komt hier binnen in de studio. Kan ik lezen. En misschien kan ik dat dan nog behandelen. Het is, gisteren in mei, toen ik ook de uitzending deed van de avonddienst, daar had ik het over Rosemontaak. Want het is natuurlijk deze hele week, ja, het is een beetje ver weg. 2000, twee uurtjes rijden naar het zuiden in Tilburg. Daar is de Limburg, of de Tilburgse kermis. En die is, dat is de grootste van de Benelux. Die stopte met aanstaande zondag, als ik het goed heb. En gisteren was het Rosemontaak. En dat was ook een Pride Mars en dat soort dingen. Ja, dan denk ik van oké, dan moeten we er toch even weer iets om draaien. En dan kom je toch weer heel snel bij, als je toch naar de jaren 80 teruggaat. Een van de eerste LHBTQ'ers, denk ik. Boy George, dat zou ik zeggen. Culture Club, Do You Really Want.

Ja, Mike and the Mechanics en the word of mouth. Ja, en dan, ja, ik had het er straks al over. Ja, de jaarlijkse bronstijd, oftewel de paartijd voor reeën, is weer begonnen. Een periode die tot wel half augustus kan duren. Hoewel dit voor natuurliefhebbers natuurlijk een prachtige tijd is, brengt het op de weg flinke gevaren met zich mee. Want door hun sterke paringsgedrag verliezen de dieren hun natuurlijke schuwheid. En dit leidt regelmatig tot onvoorspelbaar overstekend wild, met name in de avondschemering en 's nachts. En dat kan ook gebeuren in voornamelijk, heb ik wel eens meegemaakt, bij landgoed Twickel. Als je van Borne naar Delden rijdt, daar zit ook best wel veel reeën. Ja, en die zijn dus op dit moment, zeg maar, ja, hoe noem je dat, behoorlijk geil eigenlijk geworden. Ja, wat moet je doen als je een geile ree tegenkomt? Ik kan zeggen van, voor de zekerheid, altijd een condoom bij hebben, weet je nooit. Maar nee, er zijn bepaalde tips. Blijf rustig. Ren niet weg. Ze zijn echt wel sneller dan dat jij bent. Neem dat nou van mij aan. Echt wel. Ja, doe je oogjes in. Je oortjes in, moet ik zeggen. En start Spotify op. Ogen dicht. En gewoon luisteren naar dit nummer. Blues and Bongo. Met

0: Adams en Mel C met Van Akte. Ik luister nog steeds naar de avonddienst hier op Twente FM. Tijd geworden voor
1: informatie uit jouw streek. Iedere werkdag in de avonddienst.
0: Ja, we gaan naar even kijken naar Enter. Want archeologen die zijn in Enter begonnen met de opgravingen van een bijzonder grafveld uit de late bronstijd. We hadden net al over de bronstijd, maar dit is een andere bronstijd. Eerder werd hier een zeldzaam lang beddengrafveld ontdekt dat naar schatting 3000 jaar oud is. En daarover spraken we even met Iris Keurhorst.
2: Er is hier een proefsleufonderzoek uitgevoerd om te kijken of hier archeologische resten aanwezig zouden kunnen zijn. En tijdens het onderzoek is een prehistorisch grafveld aangetroffen. En die gaan wij nu volledig opgraven. Of in ieder geval datgene wat binnen ons plangebied ligt. Ja, dat doen we heel voorzichtig. Maar we hebben er wel een grote graafmachine bij. Die heel nauwkeurig kan graven. En dan doen we ook nog met de hand het laatste stukje. We vinden hier vooral verkleuringen. Die zijn ontstaan door graafwerkzaamheden. Hier zijn namelijk mensen die werden vroeger gecremeerd. Die zijn daarna begraven. En over hun graf heen is een grafheuvel gemaakt. Deze werd gemaakt door een greppeltje te graven. En daar vinden we de sporen van terug. Zowel van de crematies als van die grafstructuren. Nou, dit is eigenlijk wel heel erg bijzonder. We hebben hier juist te maken met langbedgraven. En deze zijn voor zowel Twente als Nederland best wel bijzonder. De verwachtingen zijn hier hoog. En we hopen de komende weken daar antwoord op te krijgen. Op het moment dat wij het opgraven, leggen wij eigenlijk alles vast. Alle fysieke spullen worden door ons meegenomen naar ons bureau in Almelo. En daar zal verder specialistisch onderzoek worden uitgevoerd. Waarbij wordt gekeken naar de crematies, of het mannen of vrouwen waren, hoe oud ze waren. Of te maken hebben met volwassenen of kinderen. Maar ook kunnen we specialistisch onderzoek doen naar isotopen, waarmee we herkomst, maar ook mobiliteit van de mensen kunnen achterhalen. En daarnaast zullen ook de eventuele urnen en zo worden meegenomen voor onderzoek. En als wij hier klaar zijn, dan zal van het grafveld is er eigenlijk niks meer over. Dat wordt door ons verzameld en uiteindelijk zal het worden gedeponeerd in het provinciaal depot.

0: Ja, zometeen. Dit was trouwens Anton met de enige. De enige echte. Zometeen gaan we nog even naar de loting van FC Twente. Ik ga ook nog even kijken naar een bonne waar je gratis bomen krijgt als je wat tegels wipt. Dat gaat ook over het NK tegelwippen. En de Zwarte Cross, daar zijn wat dingen gebeurd. En er zijn toch best wel veel mensen geblesseerd, zeg maar, geraakt. Daar kijk ik ook nog naar. En U2 staat voor je klaar.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
3: Waar ik mijn groen koop? Hier bij Groenkoop Friesenveen. Ze hebben volop keuze in tuinplanten en lei- en laanbomen van eigen kwekerij. En het mooie is, Groenkoop plant ze zelfs in de grond. En ik zag op groenkoop.com dat ze ook mooie bossen bloemen hebben. Dus, kijk eens. Mooi, hè? Groenkoop Friesenveen. Dat is gewoon goed en goedkoop groen.
4: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
5: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De sloop van de voormalige vrije school De Zeversterren in wijk De Tij in Holdenzaal is begonnen. De school verhuisde 3 jaar geleden naar De Essen. Omwonenden wachten nog op concrete bouwplannen voor woningen, ondanks de eerdere toezegging van de gemeente en woningcorporatie WBO. Geruchten over verkoop aan een projectontwikkelaar leiden tot vragen vanuit de gemeenteraad. Jack Stolp zette dinsdagmorgen rond 6:30 met 3 ploegen pijlen uit voor de eerste etappe van de Dubbergse fietsvierdaagse. Om 8:30 vertrokken de eerste fietsers bij de Delle voor de langste afstand van 60 kilometer met een papieren routebeschrijving. Deelnemers krijgen geen digitale route, maar op papier. Ze krijgen ook fruit en een drankje mee. Bij oversteekplekken plaatsen de pijlploegen extra borden voor de veiligheid. En Camping De Haar in Angelo draait deze zomer gewoon door, een week na de verwoestende brand die het restaurant verwoestte. Eigenaar Niels Bruns werd die nacht rond 2:30 gebeld en hij trof bij aankomst, 10 minuten later, alles in vlam aan. Nabijgelegen campinggasten werden geëvacueerd. Een gespecialiseerd bedrijf ruimde direct asbest op, waarna laboratorium en omgevingsdienst de camping controleerden. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is de zon er nog bij, maar vannacht is het wel bewolkt. Lokaal kan er wat regen vallen, die minima liggen rond de 14 graden. En morgen is er veel bewolking en ook een enkel buitje mogelijk.
7: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Het is nog druk rond Nijmegen vanwege de Nijmeegse Vierdaagse. En dat merk je op de A325 richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 120.nl.

I haven't found what I'm looking for, de heren van U2. Er is ook weer een nieuwe single uit. Ik volg het eigenlijk niet zo heel meer, U2. Maar ik heb toch even naar de nieuwe single geluisterd. Het blijft nog wel weer erg goed. Dus het is zeker de moeite waard om daarna te gaan luisteren. U2. En daarmee aangeland aan wat nieuws over de Zwarte Cross. Want ruim 80 mensen zijn de afgelopen dagen tijdens of na een dagje Zwarte Cross in het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk belangt. Ze zeggen daar, het was een druk weekend, maar we waren erop voorbereid. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zeker op de Zwarte Cross, waar dagenlang allerlei stunts en crosswedstrijden elkaar in rap tempo afwisselden. Stuntmannen Jim Van Ness en Laurent Arabito die liepen respectievelijk een hersenschudding en een pijnlijke enkel op naar het katapult gebeuren over de megatent. En Van Ness moest uit voorzorg zelfs een nachtje in het ziekenhuis blijven. En ook raakte één deelnemer van de brommerklasse gewond. Hij moest met de ambulance mee naar het ziekenhuis in Enschede. De stuntmannen en de crossers zijn niet de enige die kwetsuren opliepen. We hebben meer dan 80 mensen gezien, vertelt de woordvoerder van het SKB. Niet al die mensen kwamen rechtstreeks van het festivalterrein, maar ze zijn hier wel Zwarte Cross gerelateerd binnengereden. De woordvoerder doelt dan bijvoorbeeld op iemand die onderweg naar huis van de fiets is gevallen. En het merendeel van de patiënten kampte met breuken of snijwonden. En dan te bedenken dat lang niet iedereen bij ons terechtkomt, zegt de woordvoerder. Of het SKB tijdens de Zwarte Cross druk had dan voorgaande jaren, dat durft de woordvoerder niet te zeggen. Maar druk was dat zeker, maar ze konden het wel goed aan. Ze waren in ieder geval goed voorbereid. Gisteren in de avonddienst heb ik al nog wat nummers gedraaid van de Zwarte Cross. En vanavond eigenlijk even een ander nummertje. Een band die niet daar stond, die daar eigenlijk wel had mogen staan. Maar die door heel veel jongeren wordt, als ze moeten stemmen van wie vind jij de beste Nederlandse live act, dan wordt dit vaak genoemd. Het is toch normaal hoor je het bijna nooit voorbij komen, maar toch heel veel mensen kennen het toch wel. Gold Kimono, dit is Hello.

heerlijk Nederlands beentje. Hello. Van Gold Kimono. En dat zijn een aantal leden van Leave. Die ken je misschien nog wel uit de Zero's met Wonder Woman. Hebben die nog een hitje gehad. Ja, dan gaan we even kijken naar FC Twente. Want die kent zijn mogelijke tegenstanders. Ja, je moet er eigenlijk moet je het lot niet tarten en niet erover hebben. Maar in de volgende ronde van de Europa League, dan wel Conference League, winnen de Tukkers van Ferencváros. Dan is Fenerbahçe uit Turkije of Górnik Zabrze uit Polen de tegenstander in de derde ronde van de Europa League. Zij spelen namelijk in de Champions League tegen elkaar. En de verliezer die gaat naar de Europa League. Niet de winnaar, de verliezer. FC Twente speelt dan eerst thuis. En bij een nederlaag in de tweelijk met Ferencváros neemt de ploeg van John van der Brom het in de Conference League op tegen de winnaar van FC Dak 1904 uit Slowakije. Of FK Veles Mostar uit Bosnië-Herzegovina. Waarbij de heenwedstrijd in de Grolsvesten wordt gespeeld. Aanstaande donderdag speelt Twente. Er moet nog even iets gebeuren natuurlijk. In de tweede ronde van de Europa League. Om 8:00 thuis tegen Ferencváros uit Hongarije. En de week later volgen de return in Budapest. De wedstrijden in de derde voorronde worden gespeeld op donderdag 6 en 13 augustus. En tussendoor start voor FC Twente de Eredivisie al op zondag 10 augustus. 16:45. Met de uitwedstrijd tegen Heerenveen. Dus dat is allemaal al bekend wat betreft Twente. Ja, het WK is voorbij, dus we moeten een klein beetje detoxen. En als we dan terugkijken, ja, er zijn een heleboel mooie dingen geweest. Maar wat ik echt heel mooi vond, natuurlijk het roeien van de Noren. Maar ook dit nummer van Oasis, wat bij de wedstrijden van Engeland met volle borst na afloop werd gezongen. Wonderwall.

Annika uit Almelo hier met Horizon. De laatste tijd treedt ze ook veel op met Loek uit Enschede. Samen hebben ze toch een aantal optredens gedaan. Ook bij Metropool, volgens mij in Enschede. Het laatste bericht komt uit Borne. Want inwoners die minimaal 2,5 vierkante meter tegels weghalen uit hun tuin en vervangen door groen, kunnen een gratis boom krijgen. De gemeente Borne die verstrekt dan een gratis boom ter waarde van €25. En wie 5 vierkante meter weghaalt, ontvangt een boom ter waarde van €50. En deze actie is onderdeel van het NK Tegelwippen. Ja, voor het aanvragen van een boom kan men e-mailen naar info@borne.nl onder vermelding van naam en adres, hoeveel vierkante meter tegel weggehaald en een kopie van aanmelding bij het NK Tegelwippen en welke boom men wil ontvangen. Daarmee aan het einde van deze avonddienst. Volgende week ben ik weer op maandag en ook op dinsdag. Dan mag ik nog steeds de honneurs waarnemen voor Peter Gobbe. Dit is de laatste. Level 42. Een mooi oudje. Guaranteed.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten, lijkt me.
3: Ja, maar die vetbak kun je ook trappen.
2: Nee, die vetbak kun je trappen. Maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.

0: pakketten. Ook voor rolluiken, horen en raamdecoratie. Knipperszonwering.nl.
1: Hou je huis cool. Knipperszonwering heeft een doel.
0: De schaduwmakers uit het oosten.
2: Hey, monteur. Edwin Evers hier. Wil jij sleutelen aan de mooiste bedrijfswagens en de dikste trucks? Kom maar op. In Groningen, Drenthe en Overijssel zoekt Volvo en Renault dealer Nijwa naar nieuwe collega's. Ben je een starter, allrounder of switcher? Ga naar werkenbijnijwa.nl en misschien vind je jouw match. We gaan elkaar zien op een van de bedrijfsfeestjes van Nijwa.
3: Isoleren BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
14: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
13: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
15: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
16: Twente FM Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Landbouwminister Van Essen wil voorkomen dat 5 kippenboeren in Brabant hun vergunning verliezen. Ze stoten te veel stikstof uit bij natuurgebieden en Brabant ziet geen andere mogelijkheid dan hun vergunning in te trekken. Van Essen denkt dat het ook anders kan en gaat deze zomer nog in gesprek met de provincie om een oplossing te zoeken. Een brand bij het vliegveld van Bordeaux is onder controle. Bij blussen zijn 2 brandweerlieden omgekomen. Hun wagen raakte ingesloten door het vuur. President Macron heeft zijn medeleven betuigd met hun familie. Het vuur ontstond in de natuur vlakbij de parkeerplaats en verspreidde zich naar het vliegveld. Bij de kust van Groot-Brittannië is gisteren een incident geweest met een Russisch oorlogsschip. Het hield een schietoefening, meldt de BBC. Een Brits patrouilleschip dat de Russen in de gaten hield, moest aan de kant. De Russen schoten met scherp en dat mag in internationale wateren, maar het komt nauwelijks voor. En België heeft een nieuwe bondscoach. Het is Mark van Bommel, meldt de Telegraaf. Hij gaat proberen om de Belgen naar het EK van 2028 te loodsen. Hij heeft wel een probleem, hij spreekt geen Frans, maar hij wil het wel gaan leren. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die een matig WK achter de rug had met de Belgen. Het weer nu van Weer Online. In het noorden en westen is het nu zwaar bewolkt. Er kan later ook wat regen vallen en het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen ook kans op een bui en rond de 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
10: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door de bezoekers van de Nijmeegse Vierdaagse is er nog druk op de A325 richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen betekent dat 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
15: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.

0: Moet uw auto APK gekeurd worden? Van den Broek Auto's aan de Voltaweg 14 in Denenkamp. Telefoon 0541 356 810. Kijk ook op vandenbroekauto's.nl.
1: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: 28 en 29 augustus is het weer tijd voor Rock & Mesh in Tubbergen. Met optredens van The Fortunate Sons, Biskin Park en Buckers.
11: Want we will live. In de brouwerie.
10: Geniet van live muziek, lekker eten, koude drankjes en volop festivalgevoel. Check de line-up en score je tickets op rockamesh.nl.
12: Oude Nijhuis Koeltechniek Weerselo is dé koelspecialist voor het MKW en particulier. Van een koel- en vriescel tot een airco voor een frisse werkplek of woning. Oude Nijhuis levert, installeert, onderhoudt en ontwerpt. Installateur? Wij ondersteunen ook bij het in bedrijf stellen van koeltechnische producten. Oude Nijhuis Koeltechniek.nl.
13: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De sloop van de voormalige vrije school De Zeversterren in wijk De Tij in Oldenzaal is begonnen. De school verhuisde 3 jaar geleden naar De Essen. Omwonenden wachten nog op concrete bouwplannen voor woningen, ondanks de eerdere toezegging van de gemeente en woningcorporatie WBO. Geruchten over verkoop aan een projectontwikkelaar leiden tot vragen vanuit de gemeenteraad. Jack Stolp zette dinsdagmorgen rond 6:30 met 3 ploegen pijlen uit voor de eerste etappe van de Dubbergse fietsvierdaagse. Om 8:30 vertrokken de eerste fietsers bij de Delle voor de langste afstand van 60 kilometer met een papieren routebeschrijving. Deelnemers krijgen geen digitale route, maar op papier. Ze krijgen ook fruit en een drankje mee. Bij oversteekplekken plaatsen de pijlploegen extra borden voor de veiligheid. En Camping De Haar in Agelo draait deze zomer gewoon door, een week na de verwoestende brand die het restaurant verwoestte. Eigenaar Niels Bruns werd die nacht rond 2:30 gebeld en hij trof bij aankomst, 10 minuten later, alles in vlam aan. Nabijgelegen campinggasten werden geëvacueerd. Een gespecialiseerd bedrijf ruimde direct asbest op, waarna laboratorium en omgevingsdienst de camping controleerden. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is de zon er nog bij, maar vannacht is het wel bewolkt. Lokaal kan er wat regen vallen, die minima liggen rond de 14 graden. En morgen is er veel bewolking en ook een enkel buitje mogelijk.
14: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Toen kreeg Battle een hersenstam-infarct.
2: We waren in het begin best wel druk met de mens. En toen kwamen ineens dat mannengriepen tussen.
0: Discussie.
3: Dan kom je op de lijn, ga je met ons in gesprek. Dan heb je demonstratierecht. Maar je blijft met je vingers van andere mensen af. En je gaat andere mensen ook niet bedreigen om je zin te krijgen.
0: En Twentse cultuur.
4: Een krantenartikel hebben we gehad van Orgelman Benno is cultureel erfgoed. Ja, nou ja, hier zit hij dan.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
5: Het Wooncentrum is de mooiste meubelzaak in de regio. Kom naar de Woonboulevard 38 in Almelo.
6: Een mooie tuin? Huzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
7: Wooi Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
15: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl. Twente FM Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Frankrijk doet social media in de ban voor kinderen onder de 15. De wet daarover is definitief goedgekeurd. En daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie met een leeftijdsgrens. Het verbod moet er uiteindelijk toe leiden dat alle jonge kinderen in 2027 niet meer op TikTok en Instagram zitten. Er is een kans dat je straks vrijwel nergens meer mag roken in Spanje. Het is een voorstel van de regering waar nog wel een meerderheid voor gevonden moet worden, maar als het lukt wordt roken en vapen verboden op terrasjes, bij scholen, speeltuinen en andere openbare plekken. Er zijn nu al rookvrije stranden. De Rijn staat een beetje hoger, maar het helpt nog niet echt tegen de droogte, zegt Rijkswaterstaat. De Maas is juist nog verder gezakt en daardoor worden allerlei maatregelen uitgebreid, bijvoorbeeld het verbod om slootwater te gebruiken om te sproeien. Dit weekend worden wel bijen verwacht, maar ook die gaan de droogte nog niet oplossen. En wielrenner Lipovic heeft zijn sleutelbeen gebroken bij zijn val in de Tour de France. Hij was vijfde in het klassement en viel in de tijdrit. Hij moest afgevoerd worden in een ambulance en stapt niet meer op in deze Tour. Zijn ploeg vindt het bitter, maar zegt ook hij komt sterker terug dan ooit. Het weer nu van Weer Online. Het is vannacht overal bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen, maar veel stelt het niet voor. Het koelt af naar een graad of 14 en morgen is er ook kans op een bui en wordt het ongeveer 20 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
17: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: isoleren? BioXbeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Mens en relatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Uw evenement of bedrijf promoten? News Outside regelt het voor u. Magazines, evenementenkranten, professionele en goedkope bouwhekdoeken, spandoeken en banieren. Alles is mogelijk bij News Outside. Bekijk alle diensten of laat u inspireren op newsoutside.nl. Newsoutside.nl.
9: Ook je dieselopslagtank vullen? Oliehandel Roeleveld Rolink levert diesel E en 590 in heel Noordoost-Twente. Vandaag besteld, morgen in de tank. De agrariër, aannemer en transporter kan niet zonder Oliehandel Roeleveld Rolink. Bel voor de scherpste prijs.
10: Bij Roeleveld Rolink, diesel E en 590 zonder biocomponenten.
9: Ga snel naar roeleveldrolink.nl.
11: Uw eigen betaalbare droomtuin, dat wil toch iedereen? Rosco.nl. Er is toch ook niks mooier om je eigen tuin te bouwen met professionele hulp. De mooiste tuin, die maak je zelf. Het Rosco-concept is er voor iedereen. Jouw kompas naar een betaalbare droomtuin. Rosco.nl.
12: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Twente FM, in samenwerking met de nieuwsredactie van 1 Twente. Dit is het Streeknieuws.
14: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De sloop van de voormalige vrije school De Zeverster in wijk De Tij in Oldenzaal is begonnen. De school verhuisde 3 jaar geleden naar De Essen. Omwonenden wachten nog op concrete bouwplannen voor woningen, ondanks eerdere toezegging van de gemeente en woningcorporatie WBO. Geruchten over verkoop aan een projectontwikkelaar leiden tot vragen vanuit de gemeenteraad. Jack Stolp zette dinsdagmorgen rond 6:30 met 3 ploegen pijlen uit voor de eerste etappe van de Dubbergse fietsvierdaagse. Om 8:30 vertrokken de eerste fietsers bij de Dellen voor de langste afstand van 60 kilometer met een papieren routebeschrijving. Deelnemers krijgen geen digitale route, maar op papier. Ze krijgen ook fruit en een drankje mee. Bij oversteekplekken plaatsen de pijlploegen extra borden voor de veiligheid. En Camping De Haar in Angelo draait deze zomer gewoon door, een week na de verwoestende brand die het restaurant verwoestte. Eigenaar Niels Bruns werd die nacht rond 2:30 gebeld en hij trof bij aankomst, 10 minuten later, alles in vlam aan. Nabijgelegen campinggasten werden geëvacueerd. Een gespecialiseerd bedrijf ruimde direct asbest op, waarna laboratorium en omgevingsdienst de camping controleerden. Heb ik nu het weer voor Twente? Vanavond is de zon er nog bij, maar vannacht is het wel bewolkt. Lokaal kan er wat regen vallen, die minima liggen rond de 14 graden. En morgen is er veel bewolking en ook een enkel buitje mogelijk.
13: Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de streek. Kijk ook op 1twente.nl.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Ja, de muziek staat op één. Maar ik heb wel de ambitie om echt een lijpe psychedelische show ervan te maken.
0: Discussie.
2: Dat perspectief, dat staat echt onder druk. Hè? Wonen, mijn werk, mijn opleiding. Zeker met de technologische ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie.
0: En religie.
1: Zo staat Matthew Ward aan het begin, zoals dat toen heette, van de Jesus Music. En dat was toen echt een genre en tegenwoordig noemen we dat gewoon christelijke muziek.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister.
3: Isoleren? BioX Beats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Bij Tuincentrum Borghuis in Deurlingen maak je van jouw huis een thuis. Met ongelooflijk veel tuin- en wooninspiratie op 25.000 vierkante meter. Het hele jaar door de mooiste planten en de nieuwste woontrends. En Tuincentrum Borghuis is iedere dag open. Tuincentrum Borghuis Deurningen. Ieder seizoen springlevend.
12: Zin in Oostenrijk, maar dan dichtbij? Reserveer nu bij Steakhouse Lützer Alm.

0: dan onze almhutten voor jouw feest. De Lutjeralm. Reserveer je nu via lutjeralm.nl.
1: Een mooie tuin? Buzink Bouwmaterialen in Geesteren heeft altijd 10.000 vierkante meter keramische tegels op voorraad. Maar ook muurblokken, zand, split, gebakken bestrating en deze betonterrastegels. Bij Huzink in 10 kleuren voor €22,95 per vierkante meter. Huzinkbouwmaterialen.eu.
2: Adverteer ook in Twente en bereik dagelijks een groot publiek. Kijk op twentsadverteren.nl.
3: Twente FM Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In de binnenstad van Alkmaar was brand in een appartement vanavond. De bewoners konden zelf naar buiten komen en bleven ongedeerd, meldt regiozender NH. Meerdere huizen in de buurt moesten ook worden ontruimd. De brand is onder controle, maar de oorzaak van de brand is nog niet bekend. De schade in het huis is groot. President Zelensky heeft de baas van het leger ontslagen, Oleksandr Sirski. Die was betrokken bij een rel rond het ontslag van de minister van Defensie. De twee konden het niet vinden met elkaar. Na het vertrek van de defensieminister waren er protesten. Het volk wil hem terug, maar eiste dan wel dat de baas van het leger weg moest. Frankrijk is een onderzoek gestart naar de marteling van twee Fransen die op een hulpconvooi voor Gaza zaten. De schepen werden eind vorig jaar geënterd door het Israëlische leger en de opvarenden werden meegenomen en dagen vastgehouden. Een van de twee Fransen die werd mishandeld is een links parlementslid. En een grote brand in de Noorse hoofdstad Oslo vorige week is niet met opzet aangestoken, zegt de politie. Hoe dan wel, dat zeggen ze nog niet. Ze hebben ook een verdachte. Het vuur verspreidde zich razendsnel door een woonwijk. Meer dan 100 huizen brandden af en honderden mensen werden geëvacueerd. Het weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
3: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nacht.

Van alle soorten hout, schutting en poorten, dakbedekking, dakpanplaten. Het holt niet op. Wat? Gruzie, meneer. Kom dan kijken. BRTT, onmeunig grote veurhoors. En die hoeft niet via de website te betalen, hè? Nou, wat let u? RTT, goren nieuwheden.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Het is inderdaad een, het is een stevig stukje muziek.
0: Discussie.
2: Karpiet schieten, het geldt voor het vuurwerk, het geldt voor Sinterklaas. Er staan nog altijd tradities wat dat betreft onder druk.
0: En Twentse cultuur.
3: Hij natuurlijk ook nog het flagon, hè, in Oortmaske.
4: Ja. Oh ja, in Oortmaske.
3: Ja. Dus eigenlijk moet dat altijd 8 vriegezellen jongs weer van rond de 20.
0: Stream je favoriete radio. Exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In de buurt van de Vierdaagse feesten in Nijmegen is een man neergeschoten en later in het ziekenhuis overleden. Het is nog niet bekend waarom er werd geschoten. De schutter is nog niet gepakt. Het is voor de tweede avond op rij onrustig bij de Vierdaagse feesten. Gisteravond waren meerdere vechtpartijen en vandaag was er ook een steekpartij. Een man die 5 jaar geleden heeft geschoten bij een speeltuintje in Bergen-op-Zoom hoeft toch niet de cel in. Hij werd 2 jaar geleden veroordeeld tot 12 jaar, maar in hoger beroep is die straf ingetrokken. De man werd zelf ook beschoten en de rechter kon niet bewijzen wie als eerste schoot. Daarom wordt het gezien als noodweer. De ontslagen Oekraïense defensieminister Fedorov is blij dat de legerbaas is vervangen. De twee konden het niet met elkaar vinden. Fedorov was voor nieuwe technieken waar de ontslagen legerbaas erg conservatief was. Voordat Fedorov zelf werd ontslagen had hij al aan president Zelensky gevraagd om de legerbaas te vervangen. En op een strand in België in de buurt van Oostende is een jongen van 14 in een kuil gevallen die hij zelf had gegraven. Die stortte in en de jongen kwam onder het zand terecht. De reddingsbrigade kon hem uitgraven en heeft hem gereanimeerd. Door de droogte is het zand erg instabiel en je kan jezelf niet redden als een kuil instort. Het weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Morgen ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking met 1 Twente. Hier komt Twente samen. Dankjewel dat ook jij erbij bent. Twente FM. De nachtdienst.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals discussie.
1: Hoe kun je als bestuur zodanig inrichten dat je mogelijk beter je vrijwilligers bij je binnenkrijgt? We hopen dat het resultaat gaat opleveren.
0: Muziek.
2: Die woont, doen ze dan het best of zo? Die microfoon had zo hoog. En dat is op zijn tenen staat om erbij te komen.
3: Maar je kan hem ook gewoon lager zetten.

0: twentefm.nl/luister. Twente FM nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in Nijmegen denkt dat een schietpartij in de buurt van de Vierdaagse feesten niets met die feesten te maken had. Een man werd neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De schutter is nog niet gepakt. Eerder op de dag was er een steekpartij op de Vierdaagse feesten en maandag werd er meerdere keren gevochten. Een bedrijfsgebouw in Herugowaard in Noord-Holland moet een half jaar dicht. Begin vorige maand werd er iemand neergestoken en er werd geschoten. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen zwaar gewond. Zij zijn aangehouden. Het dodelijke slachtoffer zou een Britse crimineel zijn. Het gebouw bleek een drugspand. Een Duitse vrouw is bij een wandeling door de bergen in Zuid-Tirol overleden toen ze naar beneden viel. Ze was met een groep van 10 mensen onderweg toen het misging. De vrouw viel ongeveer 200 meter naar beneden en was op slag dood. Het was het 2e dodelijke ongeluk in korte tijd. Maandag overleed in datzelfde gebied een man van 80. En Mark van Bommel moet op Franse les, want volgens de Telegraaf wordt hij de nieuwe bondscoach van België. Hij moet de Rode Duivels naar het EK loodsen over 2 jaar. Van Bommel is geen onbekende in België. Hij was eerder trainer van Antwerp. Na het tegenvallende WK voor de Belgen moest bondscoach Rudy Garcia vertrekken. Het weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Het is zomer in Twente.

0: Stream onze radio nu exclusief op onze gloednieuwe luisterpagina. Via twentefm.nl/luister. Voor gemiste radio-uitzendingen en onze speciale online programma's. Met extra verdieping en achtergronden in verschillende genres. Zoals muziek.
1: Nou, het mooiste is natuurlijk vinyl. Want het is altijd weer, als je zo'n ding uitpakt voor het eerst, dat je denkt, oké, nu is het echt.
0: Discussie.
2: Discussie gesloten lijkt me.
3: Ja, maar je vet maakt je niet ook trappen.
2: Nee, die vet maakt kun je trappen, maar je kunt ook gewoon rijden.
3: Oh, is dat zo?
2: Ja, zeker.
3: Oh,
0: En Twentse cultuur.
4: Nou, ik denk dat het ook wel goed is dat mensen beseffen dat je met cultuur natuurlijk ook de gemeente helpt om bepaalde doelen te bereiken, hè, die ze zich hebben voorgenomen.
0: Stream je favoriete radio exclusief op onze luisterpagina. Surf naar twentefm.nl/luister. Twente FM Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Nijmegen is een man overleden nadat hij werd neergeschoten in de buurt van de Vierdaagse Feesten. De man raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. De politie heeft de omgeving nog afgezocht met een speurhond, maar de schutter is nog niet gevonden. De schietpartij zou niks te maken hebben met de Vierdaagse Feesten. In het zuiden van Frankrijk is een nieuwe natuurbrand ontstaan en die wordt snel groter. De brand woedt in een departement tussen Marseille en Nice. Honderden mensen zijn het gebied zelf uitgevlucht en nog eens 400 mensen werden geëvacueerd. In een paar uur tijd ging een gebied in vlammen op zo groot als het Brabantse Os. Het aantal mensen dat is overleden bij een ongeluk met een veerboot in Guyana is gestegen naar 53. Tientallen mensen worden nog vermist. Er zaten bijna 180 mensen op de boot toen die kapseisde. Iets minder dan de helft daarvan werd gered. De premier van Guyana zei zondag dat twee bemanningsleden marihuana hadden gebruikt. En mensen die een stuk landbouwgrond willen kopen, moeten daarvoor diep in de buidel tasten. Er is niet veel te koop en daardoor is het erg duur, blijkt uit cijfers van de afgelopen maanden. Ook voor grasland is de prijs hoog, maar dat krijgen mensen niet verkocht door de stikstofregels. Daardoor is niet duidelijk of het vee wel kan grazen. Het weer van Weer Online. Vannacht is het overal bewolkt en het koelt af naar een graad of 14. Plaatselijk kan een spat regen vallen. Overdag ook kans op een bui en het wordt ongeveer 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Het is zomer in Twente. Twente FM in samenwerking.